0: gevolgd. Daarbij is onder meer een helikopter ingezet. Mensen die de jongen zien, wordt opgeroepen om 112 te bellen. Het is een heldere en zwoele nacht met minima rond een graad of 18. Overdag zonnig en tropisch warm met 30 tot 35 graden. Aan zee is het iets koeler en er steekt daar 's middags een frisse westenwind op. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. 200%

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden.

0: Noordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In het Gelderse Beekbergen zijn bijna 200 kinderen van een camping gehaald vanwege een brand in een zorgcentrum in de buurt. Ze worden opgevangen in het nabijgelegen Buslo. De brand woedt in een centrum voor jongeren met psychische problemen. Het pand moet als verloren worden beschouwd. 1 persoon raakte gewond. Geschokte reacties om neuzen die afgelopen weekend bij een pro-Palestina-protest in Utrecht werden geroepen, meldt de Telegraaf. Zo werd er lang leven 7 oktober geroepen, verwijzen naar de aanval van Hamas op Israël in 2023. Beneden alle pijl, zegt burgemeester Sharon Dijksma. Het dodental van de aardbeving in Japan gisteren is opgelopen tot 5. Ook zijn er zeker 100 mensen gewond en er is een onbekend aantal mensen vermist. Onder de doden zijn 2 vrouwen die om het leven kwamen bij een explosie in een winkelcentrum. De beving had een kracht van 7,1. En de gemeente Heerde in Gelderland is klaar met mensen die wolven proberen te lokken met eten om een mooie natuurfoto te maken. Dat meldt de Stentor. De wolven leven in een rustgebied waar mensen niet welkom zijn. Er wordt nu extra gecontroleerd. Mensen die worden gepakt krijgen een boete van €120. Het is een heldere en zwoele nacht met minimaal rond 18 graden. Overdag zonnig en tropisch warm met 30 tot 35 graden. Aan zee is het koeler en er steekt daar 's middags een frisse westenwind op. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De enorme brand in een zorgcentrum voor jongeren in de buurt van Apeldoorn wordt langzaam kleiner, meldt de Stentor. Een deel van het pand stortte in en één persoon raakte gewond. Bijna 200 kinderen die in een tentenkamp in de buurt sliepen zijn door het Rode Kruis ergens anders heen gebracht. Meer dan de helft van de nieuwe auto's die volgend jaar wordt verkocht is elektrisch, zegt de ING in het AD. Dit jaar is dat nog zo'n 40%. Het is voor het eerst dat stekkerauto's benzine- en dieselauto's inhalen. Elektrische auto's stijgen vooral in populariteit door belastingvoordelen en de hoge brandstofprijs. Het Amerikaanse leger heeft samen met Saoedi-Arabië aanvallen uitgevoerd op Irak. Volgens Amerika zitten daar groeperingen die banden hebben met buurland Iran. Volgens Saoedi-Arabië gaat het om een vergeldingsaanval. Irak heeft de afgelopen dagen meerdere aanvallen uitgevoerd op Saoedische olievelden. En er staan bijna 4000 vacatures open voor een baan op Schiphol, blijkt uit een analyse van de Telegraaf. De meeste mensen worden gezocht in de bagageafhandeling, schoonmaak, beveiliging en horeca. Schiphol zegt dat alles gewoon door kan draaien, maar vakbonden zeggen dat het personeel op hun tandvlees loopt. Het wordt een zonnige en hete dag met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Op de Wadden en aan de kust is het met 25 tot 29 graden iets koeler, vooral door een frisse westenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Holland. Radio
2: Noordzee. Ik moet even parken. Biertje, vrienden.
3: Ik heb mijn

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een pro-Palestina-demonstratie in Utrecht zijn afgelopen weekend kwetsende leuzen gescandeerd. Een van de teksten was Lang leven 7 oktober. De Telegraaf schrijft dat er steeds vaker kwetsende leuzen worden geroepen. Burgemeester Dijksma van Utrecht en het CD spreken er schande van. President Trump is positief over de gesprekken die hij heeft gevoerd met de Oekraïense president Zelensky en de Israëlische premier Netanyahu. Details geeft hij niet. Zelensky heeft tegen Fox News gezegd dat Amerika hem toestemming geeft om Patriot-raketten te gaan maken. Zelensky en Netanyahu zijn in Washington voor de uitvaart van een senator. Het dodental van de aardbeving in Japan gisteren is opgelopen tot 13, zegt premier Takaichi. Ook zijn er zeker 100 mensen gewond en is een onbekend aantal mensen vermist. Onder de doden zijn twee vrouwen die om het leven kwamen bij een explosie in een winkelcentrum. En de onderhoudstak van KLM is onder verscherpt toezicht geplaatst, meldde de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Volgens de inspectie houdt KLM zich niet aan de veiligheidsvoorschriften. Er is geen gevaar voor reizigers. Het onderhoudsbedrijf van KLM verzorgt het onderhoud van vliegtuigen van meer dan 200 maatschappijen. Het wordt een zonnige en hete dag met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Op de Wadden en aan de kust is het met 25 tot 29 graden iets koeler, vooral door een frisse wind van zee. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In een zorgcentrum in Beekbergen, vlakbij Apeldoorn, heeft vannacht een grote brand gewoed. Een deel van het pand stortte in en één persoon raakte gewond. In het gebouw werden jongeren met psychische problemen opgevangen. 200 kinderen die op een tentenkamp in de buurt sliepen zijn vanwege de rook ergens anders heen gebracht. Bewoners van de Amsterdamse wijk Osdorp konden vannacht weer in hun eigen bed slapen. Gistermiddag knalde een auto vol met explosieven tegen een gebouw aan na een politieachtervolging, waarop meerdere panden ontruimd werden. De inzittenden waren betrokken bij een plofkraak in het zuiden van Duitsland, maar zijn nog steeds niet gepakt. Ook de bewoners van een flat in Ridderkerk konden gisteravond weer terug naar huis. De flat werd ontruimd nadat er koolmonoxide vrij was gekomen. Het was daar de afgelopen maanden al een paar keer raak. Volgens de veiligheidsregio zit er ergens een gaslek. Tot dat lek is gedicht, hebben de bewoners voorlopig geen gas. En op de grens van Brazilië en Argentinië is een Nederlandse man omgekomen bij een ongeluk met een boot. Hij voer met 7 anderen bij de Iguaçu-watervallen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, behalve dat de man is verdronken. 2 andere Nederlanders liggen in het ziekenhuis. Het wordt een zonnige en hete dag met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Op de Wadden en aan de kust is het met 25 tot 29 graden iets koeler, vooral door een frisse westenwind. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur

0: tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Omdat we series willen blijven bingen.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
17: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
18: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
19: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, te meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
15: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
10: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
13: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.
14: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau... bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden... blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
16: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.

0: 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Beekbergen, vlakbij Apeldoorn, is een zorgcentrum deels ingestort bij een grote brand. De brand is inmiddels uit, maar het gebouw viel niet meer te redden. Er werden jongeren met psychische problemen opgevangen. Een van hen raakte gewond. Ook een groep kinderen op een tentenkamp in de buurt moest midden in de nacht weg. Geëvacueerde bewoners in Amsterdam-Osdorp zijn sinds gisteravond weer thuis. In hun straat crashte een auto met explosieven bij een politieachtervolging. Buurtbewoners moesten hun huis uit tot het weer veilig was. In de auto zaten 4 verdachten van een plofkraak. Zij zijn nog altijd op de vlucht. Een kantelpunt in de autowereld. Volgend jaar worden in ons land voor het eerst meer elektrische auto's verkocht dan auto's die rijden op benzine of diesel. Dat blijkt volgens het AD uit onderzoek van ING. Dat elektrische auto's populairder worden heeft onder andere te maken met een nieuwe belastingmaatregel. En Henk Vrezer wordt de nieuwe bondscoach van Suriname. Hij was ook de assistent van Stanley Menzo toen Suriname zich net niet plaatste voor het WK. In de play-offs lukte het daarna met Henk ten Katen ook niet. Maar de Surinaamse voetbalbond heeft vertrouwen in de ervaring van Vrezer om te bouwen aan iets nieuws. Het wordt zonnig en warm met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Op de Wadden en aan de kust is het met 25 tot 29 graden iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: Het wordt langzaamaan wat drukker voor de Moerdijkbrug, de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Nu 4 kilometer en 10 minuten extra. Door die wegwerkzaamheden heb je 1 rijstrook minder.
0: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

lekker zonnig. Het wordt ook snel warm. Halverwege de ochtend is het 25 graden op de meeste plaatsen. En tegen de middag stijgt de temperatuur al lekker door naar een graad of 30. Om uiteindelijk op een graad of 35 vanmiddag uit te komen. 29 juli op de kalender. Vandaag 136 jaar geleden dat schilder Vincent van Gogh overleed. Nadat hij zich 2 dagen eerder zelf had neergeschoten. Dat was niet zo handig. En vandaag is uitgeroepen tot Wereld Lasagna Dag.

0: toch wel een gemis, hè? Dat ze niet meer samen zijn. Nick en Simon, je hoorde Kijk Omhoog op Radio Noordzee. En vorige week zat Nick Schilder bij Shownieuws. En toen werd hem gevraagd of hij ooit nog eens een Nederlandstalig liedje gaat opnemen. Toen zei hij dit.
1: Ik kom met de ene week met een banjo aan en de volgende week met een Nederlandstalige plaat. Ja. Dan kunnen mensen een beetje de draad kwijtraken. Maar het is zeker denkbaar. En misschien zelfs dat ik bij een festival ooit wel weer zo'n Nick en Simon liedje speel. Maar voorlopig ben ik dit aan het gewoon aan het rustig aan stap voor stap aan.
0: Kijk, nou ja, het zit er voorlopig niet in. Maar wat niet is, kan nog komen dus. Goedemorgen, Wouter hier op de Hollandse Hitbak Radio Noordzee. Met Ferry de

0: Stiekem zit hij al 20 jaar in het vak. Ferry de Lits, je hoorde Baco in Monaco.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Het is even voor 7:30, ja, dan weet je waar het tijd voor is, hè? De oproep voor de Nederpop Pepper. Welke track zorgt ervoor dat deze woensdag extra leuk voor je wordt? Waarmee kun je je voorbereiden op die zonnige woensdag? Ja, of wil je gewoon even iets horen waarbij je lekker kunt meezingen? Wat mag ik voor je omzetten? Laat het me weten in de WhatsApp van Radio Noordzee. Ga naar radionoordzee.nl. Onder mijn foto zie je een WhatsApp-icoontje. Als je daarop klikt, dan komt je bericht zo bij mij terecht. En ga ik natuurlijk voor je op zoek. Wat kan ik opzetten? Welke Nederpop-pepper wil je zo meteen horen op Radio Noordzee? Staat het kleine orkest al voor je klaar? En ook deze van Monique Smit.
2: In alle dorpen, alle steden lijkt het wel een wildernis.
0: Ja, ja. Je hoort er zo helemaal.

0: Vlaanderen. Henk Westbroek, Hans de Boy en Erik Wezie. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
5: Even bollen, iedereen.

0: Onderdeels kort je geld op de meest getoonde prijs.
1: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Wacht niet te lang. Direct Lease starteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. directlease.nl.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Alle verf super voordelig.
6: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
7: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.
9: Elk

0: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
2: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis. Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Gelderse Beekbergen is een zorgcentrum deels ingestort. Er brak vannacht een grote brand uit. Een van de jongeren die er woonde raakte gewond. Op de grens van Brazilië en Argentinië is een Nederlander omgekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari. Hij zat met nog 5 andere Nederlanders op de boot die vlak na vertrek kapseisden. En een historisch moment voor nieuwe elektrische auto's. Daarvan worden er volgend jaar in ons land meer verkocht dan van auto's die rijden op benzine of diesel. Dat blijkt volgens het AD uit onderzoek van economen. Het weer van Weer Online? Het wordt zonnig en warm met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Op de Wadden en aan de kust is het met 25 tot 29 graden iets koeler.
3: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
5: De spits stelt weinig voor vandaag. Op de A16 wel iets van file richting Rotterdam vanuit Breda. Ongeveer 5 tot 10 minuten extra tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug door wegwerkzaamheden.

0: gaat ze ook niet.
1: Ze is hartstikke druk. Misschien weet je nog wel dat een tijdje geleden door Jan Smits muzieklabel haar kinderhits offline waren gehaald. Hè, van Spotify en alle andere online platformen. Nou, die is ze opnieuw aan het opnemen. Ze blaast de liedjes ook meteen even een nieuw leven in. Dus ze worden weer helemaal opnieuw. En binnenkort staan ze dus weer online.
2: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
1: Leo, zeg het maar, wat wil je horen?
3: Nou, Roter, ik zou er heel blij van worden als je Wouter Kroes met Roetenselij wil opzetten.
1: Oh, waarom die?
3: We gaan vandaag op vakantie.
1: Oh, dan ga ik het meteen voor je opzetten, oké?
3: Super, dankjewel, hè.
2: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

van Suzanne en Freek tot André Hazes. Dit is een nieuwe Radio Noordzee. 200%

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Mark Floor samen met Snelle. Je hoorde Park je biertje vrienden. En volgende week maak je bij Noordzee kans op tickets voor de Nacht van de Nederpop XXL. Dat is een spectaculaire live show waarbij je mee kunt zingen op klassiekers van Het Goede Doel, Toontje Lager, Hans de Boy of bijvoorbeeld Danny de Munk. 12 december gaat het plaatsvinden in AFAS Live in Amsterdam. En volgende week kun je dus de hele week tickets bij Noordzee.

0: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
3: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
4: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
9: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
13: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
14: Zeker weten.
13: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
12: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
15: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
16: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
17: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij

0: CeraFeestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Leef.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Brazilië is een Nederlandse man om het leven gekomen bij een ongeluk met een boot. Die was net vertrokken voor een tochtje langs watervallen toen het misging. De boot sloeg om en de man verdronk. Twee andere Nederlanders die aan boord waren liggen in het ziekenhuis. Een brand in een zorgcentrum in het Gelderse Beekbergen is geblust. Het gebouw kon niet meer worden gered en is deels ingestort. De brand brak gisteravond uit. In het zorgcentrum woonden jongeren met psychische problemen. Een van hen raakte gewond. Er wordt nog onderzocht of er bij de brand asbest is vrijgekomen. Het officiële dodental van de aardbeving in het zuiden van Japan is gestegen naar 13. Twee doden vielen in een winkelcentrum waar een explosie was. Bij een papierfabriek worden mensen vermist nadat een schoorsteen instortte. De aardbeving was zo heftig dat mensen niet meer konden blijven staan. En een historische verandering in Autoland. Economen voorspellen in het AD dat er in ons land volgend jaar meer elektrische auto's worden verkocht dan auto's die rijden op benzine of diesel. Dat komt onder andere door een belastingmaatregel. Ook de dure brandstof speelt een rol. Het wordt zonnig en warm met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Op de Wadden en aan de kust is het met 25 tot 29 graden iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Er staat nog steeds file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 5 kilometer en 10 minuten. Door wegwerkzaamheden heb je er één rijstrook minder. En ook file op de A50, Os-Arnhem door werkzaamheden. Daar duurt de reis 10 minuten langer tussen knooppunt Ewijk en afrit Renkum.
0: 200% duur Hollands. Radio Noordzee.

0: Kooijman.
1: En dat is toch een geruststelling, hè?
0: Het leven, ja, dat is één groot feest. La la la la la la, Kooi, Kooi, Kooijman.
1: Met het goede doel zo direct. En die hit van Gerrit Schneider, Het Cubaanse Café, komt eraan. Maar eerst even inhaken bij Guus Meeuwis. Ik wil met je lachen.

Even lekker meezingen op woensdagochtend met de hits van Radio Noordzee. Goede doel en nooduitgang. Goedemorgen, je luistert naar Radio Noordzee. Te ontvangen in heel Nederland via DAB+. Maar in sommige plekken zijn we ook op FM te ontvangen. Neem nou bijvoorbeeld Roermond. Daar kun je ons ontvangen op FM 92.8. En wat je ook altijd kunt doen is even tegen je smartspeaker roepen... speel Radio Noordzee. Want voordat je het weet, knallen wij uit je speakers. Om het zo maar even te noemen. Goedemorgen.

Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
1: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals

0: zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij, Karwei. Maak het mooier.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
3: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
5: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Rotterdam en Eindhoven heeft de politie vannacht invallen gedaan. Volgens regionale media werden in beide steden tieners geblinddoekt afgevoerd. De arrestaties zouden ongeveer tegelijk zijn gedaan. Een brand in Beekbergen bij Apeldoorn heeft voor veel problemen gezorgd. Het vuur ontstond in een zorgcentrum voor jongeren en dat brandde helemaal af. Een jeugdkamp in de buurt werd ontruimd en het kan zijn dat er asbest is vrijgekomen. En op Schiphol zijn ze dringend op zoek naar nieuwe collega's. Volgens de Telegraaf staan er in de drukste periode van het jaar duizenden vacatures open. Het gaat niet alleen om bagageafhandelaars, maar ook om bijvoorbeeld schoonmakers. Het weer van Weer Online? Halverwege de ochtend is het op veel plekken al zomers warm. Vanmiddag wordt het tussen de 30 en 35 graden. Alleen op de Wadden en aan de kust blijft het iets koeler.
5: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
7: Er staat file op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Zo'n 5 tot 10 minuten extra door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En ook file op de A50 Os-Arnhem tussen Ewijk en Renkum een kwartier. Daar heb je ook één rijstrook minder door uitgebreide weg.

0: Kido van der Graaf, ciao, doei, adios. De ochtendshow van Radio Noordzee. Goedemorgen, het is even over 8:30.
1: De Radio Noordzee ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Eilieve, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: De vorige keer leerde mij koffie in de ochtend of thee, no go.
2: Klopt. Inmiddels is het wel koffie.
0: Koffie? Ja. Oh, dan druk ik meteen de automaat aan, Eilieve. En dan gaan we lekker voor een bakkie.
2: Lekker.
0: Zit er nog wat doorheen qua melk of een
2: sushi? Nee, ik ben lactose intolerant.
0: Oh,
2: dus,
0: nee. Dat zou ik dan niet doen, nee.
2: Nee.
0: Dan moeten we het gesprek voortijdig afbreken.
2: Voor jou? Ja, een beetje.
0: Alright. Goedemorgen. Hoe gaat het met je?
2: Ja, het gaat goed. De single is net uit. En ik ben hele leuke dingen aan het doen. Dus het gaat goed. Het is wel lekker druk voor de zomer. Ik had eigenlijk verwacht dat ik op vakantie kon.
0: Oh.
2: Maar dat kan niet meer.
0: Oh, te laat met boeken?
2: Nee. Het is gewoon heel veel op me afgekomen. Mijn kat die bijna dood ging. De single die uit is. Mm-hmm. Heel veel werk. Dus eigenlijk... stel ik dat nog even uit. Ja, maar ik klaag niet.
0: Nee. En wie weet in het naseizoen, hè, dat je nog even lekker een paar weken toch tot rust kan komen.
2: Nou, sterker nog, ik ga in november op wereldreis. Dus ik vraag me eigenlijk wel dit zeg.
0: Oh.
2: Of waarom ik aan het klagen ben. Ja.
0: wat gaaf. Hoe lang ga je de wereld rond dan?
2: Ik denk 2-3 maanden. Dus niet. Ik heb natuurlijk een kat, dus ik kan niet heel erg. Als het aan mij lag, langer, maar het is even niet anders.
0: Nee. Hey, en naast muziek maken, maak je ook columns voor Metro, hè?
2: Klopt. Ja, ik schrijf columns voor de Metro. Dat vind ik superleuk, heel persoonlijk.
0: Ja, dat wou ik zeggen. Je bent er best persoonlijk in, hè? Het gaat inderdaad.
2: Heb je het gelezen?
0: Ja, deels. Ik zie dingen over je relatie, hè? Je vader komt er wel eens voorbij. autorijden, hè? Auto's in de prak rijden.
2: Of het vermogen om niet auto te kunnen rijden, ja.
0: Ja, nou, dat soort dingen. Zie je dat als een soort dagboekje voor later? Dat je denkt, van, nou, daar kan ik nog eens even lekker in terugkijken.
2: Ik zie het niet als een dagboek voor later. Ik vind het een hele fijne manier om mezelf te kunnen uiten. Maar ik hoop natuurlijk, als een dagboek is zo persoonlijk. Dus dan schrijf je ook echt anders.
0: Ja.
2: Ik moet meteen denken aan de Telegraaf, dagboek van een minnares. Dat schijnt het meest beleven onderdeel te zijn. Nee, maar dit is... het is heel persoonlijk, maar het moet ook relatable blijven voor de lezers.
0: Zijn er ook dingen waar je niet over schrijft? Dat je denkt, nou, dat laat ik lekker achterwege.
2: Er zijn heel veel dingen waar ik niet over schrijf. Sterker nog, dat was een van mijn dilemma's. Toen ik eenmaal wist dat ik voor de Metro zou schrijven, dacht ik, oké, waar ga ik over schrijven? En ik merkte zoveel blokkades. Want je legt jezelf wel bloot en je geeft je ziel bloot. Dus er zijn echt heel veel dingen. Ik vertel meer niet dan wel, eerlijk gezegd.
0: Ja, precies. Ga zo door, zou ik zeggen. Ga je dat ook op wereldreis, blijf je die dingetjes dan schrijven? Of gaat dat ook even on hold?
2: Dat gaat zeker niet on hold. Nee, de creatieve dingen gaan eigenlijk nooit on hold. Nee. Dus dat blijft doorgaan en wie weet dat ik voor meerdere bladen mag schrijven.
0: Ja, je weet het maar nooit inderdaad. Hey, je vorige single Rivier, die was geïnspireerd op de Griekse mythe, hè? Die rivier de Styx, zei je.
2: Klopt.
0: Wat symbool staat voor de grens tussen leven en dood, tenminste dat vertelde je me toen.
2: Ja, scherp.
0: En je nieuwe single, die is wederom geïnspireerd op een Grieks verhaal, dan van Icarus.
2: Klopt,
0: Vertel eens even, hoe is die link?
2: Nou, ik merk gewoon dat ik me steeds meer aangetrokken voel tot de Griekse mythologie. Die verhalen zijn natuurlijk eeuwenoud, maar die zitten echt vol menselijke emoties en lessen die vandaag de dag nog steeds wel heel herkenbaar zijn. En het verhaal van Icarus, ken je het verhaal?
0: Nee, daar heb ik jou voor gebeld.
2: Heel slim. Ja, Icarus, hij wordt door zijn vader gewaarschuwd, dat is een Grieks god, wordt door zijn vader gewaarschuwd om niet te dicht bij de zon te gaan vliegen. Maar hij wil toch meer en toch steeds hoger. En uiteindelijk smelten zijn vleugels en dan stort hij neer. En dat is eigenlijk ook de boodschap van astronaut. Dat we steeds meer willen en dat nooit goed genoeg is. En dat iemand uiteindelijk dan moet gaan.
0: Ja, zijn billetjes brandt, om het zelf maar even te zeggen.
2: Klopt.
0: En dat is ook toch een persoonlijk verhaal, hè, astronaut, heb ik begrepen.
2: Zeker, het is eigenlijk altijd persoonlijk. Ja. En dit is ook inderdaad heel persoonlijk. Ja, het is gewoon heel makkelijk om in een relatie meer en meer en meer van iemand te willen. Dat herkennen we volgens mij allemaal. En helemaal geen zicht te hebben op wat breng ik nou zelf in. En uiteindelijk verlies je dan een beetje hoe waardevol iets is. Dat je dat gewoon niet meer goed voor je hebt. Van, oké, dit is met wie ik ben en dit is wie zij is. Dus zodoende dat ik dacht, nou, als je echt die ruimte nodig hebt, ga dan maar astronaut. Zo is het ontstaan.
0: Nou, ik ben heel benieuwd, Elieve. We gaan naar je single luisteren.
2: Ik hoor het graag voorbij komen.
0: Helemaal goed. En nog even check, wanneer gaat de wereldreis beginnen?
2: In oktober, november. Dus het is, pijnlijk.
0: Hoop ik dat we elkaar voor die tijd nog even spreken. En anders daarna, want dan ben ik natuurlijk reuze benieuwd hoe het was.
2: Zou leuk zijn, dankjewel.
1: Radio Noordzee.

0: Is er van Vroger en Waylon, Hoe de Liefde Gaat. Frans en Frans daar weer voor met de Tour de France. En de nieuwe single van Elieve hoorde je, Astronaut. In de ochtendshow van Radio Noordzee. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wout.
0: Hey, dat is Miss Montreal en Schuilen.

0: hebben jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
8: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
9: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
10: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
9: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
14: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
13: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
15: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
16: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Radio Noordzee.
21: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een grote politieactie vannacht in Rotterdam en Eindhoven. Volgens regionale media werden er tieners gearresteerd. In Eindhoven zou op dat adres eerder al een jonge aanhanger van IS zijn opgepakt. De politie kan nog niet zeggen of dat vannacht ook het geval was. De arrestaties zouden ongeveer op hetzelfde moment zijn gedaan. Veel overlast bij een brand in Beekbergen bij Apeldoorn. Het vuur ontstond gisteravond laat in een zorgcentrum voor jongeren. De brand sloeg daarna over naar bomen in de omgeving. Een kinderkamp in de buurt werd uit voorzorg ontruimd. Het jongerencentrum brandde helemaal af en een van de jongeren is gewond naar het ziekenhuis gebracht. In het zuiden van Japan worden deze week geen nieuwe Toyota's meer gemaakt. De autobouwer heeft het werk stilgelegd na de zware aardbeving van gisteren. Er werd nog wel even geprobeerd om weer te gaan bouwen, maar het is niet zeker of er wel onderdelen geleverd kunnen worden door de schade die is ontstaan. En in de drukste periode van het jaar op Schiphol zijn ze daar op zoek naar duizenden nieuwe collega's. Er staan bijna 4000 vacatures open. Volgens de Telegraaf gaat het niet alleen om beveiligers en bagageafhandelaars, maar ook om bijvoorbeeld schoonmakers, kantoorpersoneel en mensen in de horeca. Halverwege de ochtend is het op veel plekken al zomers warm. Vanmiddag wordt het tussen de 30 en 35 graden. Alleen op de Wadden en aan de kust blijft het iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
21: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
0: Meerdere files, maar in totaal staat er zo'n 16 kilometer. Het is dus niet bepaald een hele drukke ochtendspits. De A50 die valt wel op richting Arnhem vanuit Os. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum een kwartier extra. Daar zijn wegwerkzaamheden bezig en is één rijstrook dicht.
21: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: iOS hoorde je op Noordzee en hoe het voelt.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Wouter Kooijman.
0: Een hele goede morgen. Ja, het is al lekker zonnig. Je kunt eigenlijk wel zeggen dat het al warm is, hè? Halverwege de ochtend al een graadje 25. Tegen de lunch is de temperatuur al gestegen naar een graad of 30. En nou, dat wordt alleen nog maar hoger, hè, vandaag. 29 juli op de kalender, de dag dat 136 jaar geleden schilder Vincent van Gogh overleed. Nadat hij zichzelf 2 dagen eerder had neergeschoten. Ja, dat was niet zo handig. En vandaag Wereld Lasagne Dag. Een prima dag om dat ding zelf even in elkaar te zetten. Laagje voor laagje op te bouwen. Ja, of een goed excuus om even lekker buiten de deur te eten. Dat kan natuurlijk ook. Trouwens, wist je dat lasagne prima eten is voor psychiaters?

0: Afgelopen vrijdag was hij te gast in de middagshow hier bij Radio Noordzee. Marco Schuitmaker kwam zijn nieuwe single brengen. Deze was nog met Donnie. Hier mag alles.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: Ja hoor, en pak gerust even mijn hand. Dan lopen we samen naar die Hollandse Meestergalerij.
2: Kijken, ja hoor.
0: De deuren zijn gewoon open, dus we kunnen doorlopen. Als je dan aan de rechterkant kijkt, dan zie je al die grote hits. Want al die Hollandse artiesten hangen aan de linkerkant. Ja, daar hangen ook wel hits, maar die zijn we alweer een klein beetje vergeten. Ik pak er vandaag weer een van de rechterkant. Zo'n grote hit, vind je dat goed? Het meeste werkje van vandaag volgde namelijk ABBA op in 1975... als winnaar van het Eurovisie Songfestival. De band zelf had al wat kleine hitjes gescoord in Nederland en België, maar de echte doorbraak kwam dus pas in 1975... Ze kregen 12 punten van Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Malta, Spanje, Israël, Zweden. En dat was ruim voldoende voor de winst. Voor Tietjin, dit is Dingedang.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.

0: je van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Deze week in de bonus. AH

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa.
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
7: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
9: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Rotterdam en Eindhoven zijn vannacht politieacties geweest. Zo gaan om een onderzoek naar terrorisme. In beide steden werd iemand geblinddoekt afgevoerd. Dat gebeurde ongeveer tegelijk. Op steeds meer officiële zwemlocaties wordt gewaarschuwd voor de slechte waterkwaliteit. In meer dan 100 plassen, meertjes en kanalen moeten zwemmers uitkijken voor bijvoorbeeld blauwalg. En in Spanje kunnen duizenden mensen weer terug naar huis nadat ze waren geëvacueerd vanwege de bosbranden bij Madrid. Volgens een Spaanse minister kan het vuur snel onder controle worden gebracht. Het weer van Weer Online? Halverwege de ochtend is het op veel plekken al zomers warm. Vanmiddag wordt het tussen de 30 en 35 graden. Alleen op de Wadden en aan de kust blijft het iets koeler.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Een rustige ochtendspits. Wel viel op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en afrit Renkum. 6 kilometer, 15 minuten. De rechterrijstrook is er dicht.

Radio

Goedemorgen, het is de Noordzee Ochtendshow. Wout hier voor Sil van Stoet, die lekker vakantie heeft. Wist je dat Radio Noordzee ook in Helmond op FM te ontvangen is? FM 90.5. Zometeen heb ik Fons Feuring voor je en ook de 3J samen met Ellen ten Damme. Maar eerst is

0: Radio Noordzee. Radio
1: Noordzee. Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
9: Here comes.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
9: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
10: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
11: Overal in Nederland te ontvangen via DAB+ en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie heeft vannacht 3 tieners aangehouden in een onderzoek naar terrorisme. Dat gebeurde in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Ze werden geblinddoekt afgevoerd en hun huizen zijn doorzocht. Het is niet bekend wat ze hebben gedaan. De jongen uit Eindhoven zou 3 jaar geleden ook al zijn opgepakt voor banden met IS. Op steeds meer officiële zwemlocaties is het niet veilig om het water in te gaan. In meer dan 100 plassen, meertjes en kanalen wordt gewaarschuwd voor de slechte waterkwaliteit. Zo moeten zwemmers uitkijken voor blauwalg of bacteriën. Op honderden andere zwemplekken in ons land is er nog niks aan de hand. De grote natuurbrand ten westen van Madrid is vannacht niet groter geworden. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken hoopt dat de brandweer het vuur vandaag onder controle krijgt. In elk geval kunnen duizenden mensen in de omgeving van de bosbrand nu weer terug naar huis. En een opmerkelijke schorsing in de Braziliaanse Eredivisie. Een voetballer die rood kreeg voor een tackle moet net zo lang toekijken als het slachtoffer moet herstellen. Die brak zijn scheenbeen. Een speciale rechter voor sportzaken besloot dat omdat de eerder opgelegde schorsing van 6 wedstrijden te licht was voor die overtreding. Op veel plaatsen is het al zomers warm en de temperatuur gaat nog verder omhoog naar 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden en aan de kust blijft het net onder de 30. En dat was het ANP-nieuws.
11: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

0: mijn dag.
1: Echt hartstikke lachen.
2: Oh mijn hemel, nou hier word je wel wakker van, hè. Hele goede morgen, ik krijg helemaal de zenuwen van dit liedje altijd. Maar goed, anyway, ik heb in ieder geval genoeg koffie gehad nu. Het is een sterk begin, laten we dat maar concluderen, van Marleen hier op Radio Noordzee. Op deze woensdagochtend 29 juli, even over 10 uur, we zijn officieel begonnen. Het is 29 juli en dat is in die zin wel een bijzondere dag, want na een paar dagen testen, zo'n dag of 10 testen in 1964, start Radio Noordzee destijds dus met uitzenden. De officiële uitzendingen vanaf het Rem-eiland. En 2 weken later dan volgt ook de eerste televisieuitzending. Nou, we zijn nu natuurlijk al vanaf 1 april 2025 weer in de lucht met het nieuwe Radio Noordzee. En het gaat hartstikke goed. Dank voor het luisteren. En ook vandaag krijg je weer een shownieuws-update natuurlijk. Heel veel lekkere Nederlandstalige muziek. Je kunt in ieder geval lekker meezingen. Wat je ook aan het doen bent, hè. Franklin Brown en Maxine die komen eraan. Rutger van Barneveld ga je horen met zijn zwoele zomernachten. Maar eerst de zwoele stem van Zoe Levi met Sluit me in je armen.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, ik ben Sonja Allars en dit is de Shownieuws-update op Radio Noordzee. Een carnavalsliedje houdt de muziekwereld flink bezig. De Brabantse carnavalsgroep De Kapotte Kachels wacht met spanning op de uitspraak van de rechter. Hun nummer Dikke Pens, een parodie op de ABBA-hit Take a Chance on Me, werd eerder van Spotify gehaald. De rechter beslist nu of het een toegestane parodie is of niet. De uitkomst is belangrijk voor de band, want die hoopt dat het nummer weer op Spotify komt. Mart Hoogkamer zegt dat hij door

0: over in Shownieuws.
1: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

Franklin Brown en Maxine, de eerste keer hoorde je... dat was hun songfestivalhit uiteraard. Maar misschien wist je het niet. Ze hebben nog veel meer hele leuke platen gemaakt. Ook recent nog. Misschien niet echt hele grote hits geworden. Maar zeker het beluisteren waard. Voordat we naar de achterbank gaan van Tessa June... kan ik je nog even vertellen dat we straks eens het gaan hebben... over wat voor haarkleuren onze Radio Noordzeester allemaal heeft gehad. En werkelijk waar, want ik heb alle foto's heel goed bekeken... Alles staat haar prachtig, maar hoeveel denk jij dat het er zijn? Zijn het er 2, 3, 4, 5? Straks het antwoord.

De zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. En daarmee is het bijna 10:30. Straks onze Radio Noordzeester en de koosnaampjes die zij en haar inmiddels man

0: Frans de Boy en Erik Meijsie. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Deze week in de bonus: Ahagalia en Cantaloupe meloen 2 stuks.

0: jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
1: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Alle verf super voordelig.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan, aapjes kijken in de dierentuin of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5.99. We doen met je mee. Plus.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: Odido. Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.

0: Noordzeester van de Week.
1: Dat is deze hele week niemand minder dan Roxanne Hazes. Uiteraard kennen we haar als zangeres, maar ze is ook presentatrice. Haar presentatiedebuut bij SBS6 was dat, het programma Het Holland Huis. En toen ik wat informatie over Roxanne ging opzoeken, kwam ik een paar hele leuke oude foto's tegen uit 2007... waar ze prachtig bruin haar had, stond er beeldig. In 2010 had ze stijl zwart haar. In 2013 heel lekker rood haar. 2015 was het blauw, ook echt fantastisch. 2017 had ze, ja, even kijken, wat was dat? Roze haar had ze. Ja, roze haar. Ook heel leuk. 2020 kort zwart haar. En nu gaat ze, ja, een beetje meer naar het blond toe. En ik zag dat en ik dacht, oh, dat zou ik ook wel allemaal willen proberen. Maar ik denk dat ze dat bij Hart van Nederland iets minder geslaagd vinden. Anyway. Met die kleur, die bijna blonde kleur, zal ik maar zeggen, is ze overigens ook getrouwd met haar grote liefde Erik Swennes. En die zijn al sinds 2015 samen. En ze hebben een zoontje, Fender, dat weet je ongetwijfeld. Die is in 2018 geboren. Haar partner Erik, dus haar man inmiddels nu, is ook haar manager. En daar sluit het nummer eigenlijk wat ik nu van Roxanne wil gaan draaien heel erg op aan. Want het gaat over haar en haar toen, nou ja, toen was het nog haar vriend, Erik, die voor elkaar Bonnie en Clyde als koosnaampjes voor elkaar hadden. In die periode dat die single werd uitgebracht. En het wordt voor haar dus een persoonlijke ode aan de liefde en aan haar vriend. Het nummer heet dus Bonnie en Clyde.
0: De Radio Noordzeester van

Bijna 11 uur, zometeen de link van Marleen. En daarin een artiest die eigenlijk een hele grote hit ermee heeft gehad, maar niet echt daar rijk van is geworden. Je hoort er straks alles over. Eerst Justin de Wild.

0: fans van Maanzinnig Veel Voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
7: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
12: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.
13: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Oh, ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
19: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
20: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland... of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
21: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Amsterdam is vannacht een jongen van 17 neergeschoten. Hij werd geraakt in zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij was op straat in het stadsdeel Nieuw-West. Daar zou meerdere keren op de jongen zijn geschoten. Wat er precies aan vooraf ging is niet duidelijk. De schutter is gevlucht. Vanwege de lange droogte worden nu ook in Zeeland maatregelen genomen die daar bijna nooit voorkomen. In bijna heel de provincie mogen boeren en andere gebruikers geen water meer oppompen uit sloten, rivieren en kreken. Het verbod is volgens het waterschap nodig om te voorkomen dat het waterpeil nog verder zakt. Op het Griekse eiland Paros zijn 10 dorpen geëvacueerd door een grote brand bij een vuilstort. Iedereen moest snel naar het strand. De brand is moeilijk te bestrijden door de harde wind. Paros is een populaire vakantiebestemming. Het eiland, zo groot als de gemeente Groningen, krijgt in de zomer ongeveer 500.000 toeristen. En er wordt in ons land steeds minder bier gedronken. Brouwers klagen dat de verkoop de afgelopen maanden opnieuw is gedaald. Ze denken niet dat het snel weer beter gaat, want bier wordt volgend jaar duurder door hogere accijns. De 0,0 biertjes doen het trouwens wel goed. Op veel plaatsen is het al zomers warm en de temperatuur gaat nog verder omhoog naar 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden en aan de kust blijft het net onder de 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

goed, begin van het tweede uur van Marleen hier op Radio Noordzee. Gezellig dat je erbij bent. Het is inderdaad even na 11 uur. En we gaan zo natuurlijk zoetjes aan richting het lunchprogramma. Wat ik ook ga presenteren. Omdat ja, de artiesten die zijn natuurlijk gewoon lekker op vakantie. Moeten ze ook lekker doen. Dus hebben wij de hoogtepunten verzameld van alle artiesten die de afgelopen maanden het lunchprogramma hebben gepresenteerd. Dat dus straks. Ook zometeen een shownieuws update. Die komt er voor je aan. Heel veel muziek. Want als ik zo eens even op de gastenlijst kijk, dan zie ik Monique Smit daar staan. Marco Schuitmaker die komt ook nog even langs. En nog zoveel meer. Overigens hebben we ook nog de link van Marleen. Gaat over regen. Maar het heeft niet echt geld geregend voor de desbetreffende artiest. Terwijl het toch echt een hele grote hit is geweest. Voor de volgende plaat gaan we even terug naar de vorige eeuw. Benny Nijman is dat. Ik weet niet hoe.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, ik ben Sonja Allars en dit is de shownieuws-update op Radio Noordzee. Een carnavalsliedje houdt de muziekwereld flink bezig. De Brabantse carnavalsgroep De Kapotte Kachels wacht met spanning op de uitspraak van de rechter. Hun nummer Dikke Pens, een parodie op de ABBA-hit Take a Chance on Me, werd eerder van Spotify gehaald. De rechter beslist nu of het een toegestane parodie is of niet. De uitkomst is belangrijk voor de band, want die hoopt dat het nummer weer op Spotify komt. Mart Hoogkamer zegt dat hij door zijn werk regelmatig met verleidingen te maken krijgt. Dat vertelt hij in de Telegraaf. Volgens Mart zijn er soms vrouwen die hem benaderen, maar daar gaat hij nooit op in. Hij zegt dat hij veel te blij is met zijn vriendin Jennifer om dat voor een avontuurtje.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: liefs uit Londen van Bluff.
1: De Link van Marleen.
0: Ja, in de Link van Marleen op deze plek in de tweede uur is het altijd tijd voor een plaat die iets met de vorige plaat te maken heeft. En dat is in dit geval de hele week regen. Maandag begonnen we met Frenna en Bluff. Gisteren Akda en de Munnik, het regent zonnestralen natuurlijk. En vandaag is het een nummer van Rob de Nijs. Het origineel heet Rhythm of the Rain. Nou, dan weet jij al over welk nummer ik het heb natuurlijk. Dat was destijds van een Amerikaanse band. In 1963 is Rob de Nijs met het liedje te zien in een televisieprogramma. En later wordt het echt een hele grote hit. Maar hij is daar niet echt rijk van geworden. Ik las ergens dat hij niet zo'n best contract had getekend in die tijd. Dat hij in totaal 150 gulden eraan over heeft gehouden die hij ook nog eens moest delen met de andere leden van de band. Maar goed, hoe dan ook, hij staat nu natuurlijk wel in de Link van Marleen hier bij Radio Noordzee. Hè? Rob de

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: besparen.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
3: CeraVeestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. directlease.nl.
5: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
8: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

echte vrienden van Jan Smit en Gerard Joling. En volgens mij zit het helemaal goed met die vriendschap tussen die twee. Het is tijd voor de verzoekplaat. Ik heb een berichtje gekregen van Menno. Menno die woont in Portugal, maar die luistert naar Radio Noordzee omdat hij toch ontzettend geniet van Nederlandstalige muziek. En hij wil heel graag Duurt te lang horen van Davina Michel. Nou, dat is natuurlijk helemaal prima en helemaal zo geregeld. Wat leuk dat je in Portugal bent en toch naar Radio Noordzee luistert. Nou, helemaal goed. Geniet van Davina Michel. Menno, dank je wel voor je berichtje en heel veel plezier in Portugal.

Zometeen in het lunchprogramma Martijn Visser en Jesse Prins. Allebei hebben ze het lunchprogramma gepresenteerd. En we hebben een paar leuke fragmenten van ze uitgezocht. Ik ben er dan ook weer bij. Dus ik neem eigenlijk helemaal geen definitieve afscheid. Maar wel van dit uur natuurlijk. Blijf sowieso lekker bij Radio.

0: pakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
6: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
7: Nee, niet die ober.
6: Zullen we deze zomer weer?
7: Moi, ik vind hier veel lekkerder.
8: Grand Italia. Thuis in Italië.

0: Tour.
1: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
4: Omdat onze band onbreekbaar is.
5: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
11: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
12: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
14: Als je Vodafone Mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel €20 korting.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Amsterdam zijn betonblokken neergezet bij de plek waar vandaag een feest van de World Pride is. Het moet bezoekers beschermen tegen een aanslag, zoals dit weekend in Berlijn, meldt AT5. Daar reed een man in op Pridegangers en viel 1 dode. Amsterdam had al extra maatregelen aangekondigd, maar wilde niet zeggen welke. Er is iemand opgepakt voor de grote brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen bij Apeldoorn. Het is een van de jongeren die daar verbleef. Een andere bewoner raakte zwaar gewond. Het zorgcentrum brandde helemaal af. De politie houdt er rekening mee dat het vuur is aangestoken. In een rivier in Engelen bij Den Bosch is vanmorgen een auto gevonden. Het is niet bekend hoe die in het water is beland, maar er zat niemand in. De politie onderzoekt of het iets te maken heeft met anti-AZC-bekladdingen die dit weekend op auto's en huizen stonden. Meerdere mensen deden daar aangifte van. En pech voor de Eindhovense band Kapotte Kachels. Ze hebben een rechtszaak verloren van ABBA. Die draaide om de carnavalshit Dikke Pants op de melodie van Take a Chance on Me. ABBA liet het nummer offline halen om de auteursrechten. Doordat ze de rechtszaak verloren, komt het niet terug online, maar ze mogen het wel blijven spelen. Op veel plaatsen wordt het met 30 tot 35 graden tropisch warm. Aan zee blijft het net onder de 30 graden. Vanavond is het ook nog lang warm. Vannacht koelt het wel af tot onder de 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

daar begonnen we dus het lunchprogramma mee vandaag. En je bent misschien gewend om een zangeres of een zanger te horen. Of misschien wel een duo, een bandje. Ja, dat is natuurlijk normaal gesproken wel het verhaal. Maar de komende weken even niet. Want ja, het is vakantie. Dus wat hebben wij nou gedaan hier bij Radio Noordzee? We hebben de leukste fragmenten voor je verzameld van de afgelopen maanden. Dat er wel hier een artiest zat die het lunchprogramma presenteerde. Met alle bijbehorende leuke verhalen natuurlijk. En die laten we aan je horen. Vandaag ga je horen Martijn Fischer, want die heeft de lunch gepresenteerd. En Jesse Prins. Dus dat allemaal straks hoor. En uiteraard, zoals je van ons gewend bent, heel veel lekkere muziek. Zo krijg je Boudewijn de Groot, je krijgt Robert van Hemert. Nou ja, eigenlijk te veel om allemaal op te noemen. Gewoon lekker blijven luisteren. En bijvoorbeeld nu al genieten van het... ja, dat is misschien een gekke zin. Ik wou zeggen, genieten van het liefdesverdriet van Rousseau en Emma Heesters. Maar dat bedoel ik natuurlijk gewoon. Het nummer mee.

0: Radio Noordzee, zoals je gewend bent. Bijvoorbeeld acteur, musicalster en natuurlijk ook zanger Martijn Fischer, die je kent van zijn rol als André Hazes. Tijdens de lunch op Radio Noordzee vertelde hij hoe hij de stap naar het uitbrengen van eigen muziek heeft durven maken.
1: Nou, dat is inderdaad dat is een kwestie van durven. Dat is een hele spannende exercitie. Want ja, toen ik Hazesliedjes zong, en dat doe ik nog steeds, dan kruip je toch een beetje in die rol. En dan heb je daar altijd iets, ja, altijd een beetje een personage wat er tussen de muziek en jouzelf staat. Maar nu, ja, is het alsof ik een horloge ben vergeten op mijn nachtkastje 's ochtends vroeg. Beetje naakt voelt het. En het is dus heel spannend. En ik ben natuurlijk heel benieuwd wat mensen ervan vinden.

0: Henk Westbroek, Hans de Boy en Erik Messi. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
3: Deze week in de bonus: AH Runder en AHT.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: Odido. Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
11: Fans van voordeel.

0: Het was Wolter Kroes natuurlijk, de Route du Soleil. Het is allemaal geen feest aan die Route du Soleil. Zeker richting Bordeaux. Toestanden met branden. En ik hoop dat iedereen veilig blijft, jongens. Wees in ieder geval voorzichtig. Dan hebben we het over Jesse Prins. Want die presenteerde in maart van dit jaar de lunch. Hij kreeg een luisteraarsvraag. Alana die vroeg aan hem wat hij zou doen als hij niet was doorgebroken als zanger. En het antwoord was zeer verrassend.
1: Ja, en dat is best grappig. Ik heb hiervoor in de uitvaart gewerkt. Het is een heel ander beroep. Daar ben ik natuurlijk wel mee gestopt uiteindelijk. Maar ik denk dat ik misschien daar nog in zou werken. En ik moet ook zeggen dat ik zo'n beetje elke week een ander beroep wilde beoefenen als kind. Dus je weet het nooit.

autovliegtuig van Rowan Hazen. En dat brengt ons aan het einde van het lunchprogramma. Ik hoop dat je het gezellig vond. Wel met natuurlijk een aantal hoogtepunten van artiesten die hier zijn geweest. En dat is morgen ook weer het geval. Dan kun je je verheugen op Replay en Justin de Wild, die hier natuurlijk ook het lunchprogramma hebben gepresenteerd.

0: is de muziek van Radio Noordzee.
1: Ja, als ik terug hoor in de tijd, dan wel met jou.
0: Radio Noordzee.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Odido.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
6: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
5: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
3: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
7: Nu met Clubcarwei, 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Carwei, maak het mooier.
8: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Rotterdam is in de buurt van het Centraal Station een man met een vuurwapen opgepakt. Mensen zagen hem vanmorgen lopen en belden de politie. Agenten waren er binnen een paar minuten bij. Het lijkt volgens de politie een echt vuurwapen te zijn waarmee ook zou zijn geschoten. Er wordt nog onderzocht of dat ook echt zo is. In Brabant en Limburg wordt een proef gehouden waarbij openbare laadplekken niet alleen maar zijn bedoeld voor elektrische auto's. Ook andere automobilisten mogen daar parkeren zonder dat ze een boete krijgen. Op die manier zou er een einde moeten komen aan de discussie dat laadplekken ten koste gaan van gewone parkeerplaatsen. In België is een spelletje uit de hand gelopen waarbij kinderen zo snel mogelijk heel veel bekers water moesten drinken. Dat gebeurde ergens boven Antwerpen. Twee kinderen kregen hoofdpijn en een ander kind moest overgeven. Het had erger kunnen aflopen. Van veel te veel water drinken kan je met een watervergiftiging op de IC belanden. En het tennistoernooi van Wimbledon had een hele goede zomer, want ze hebben hun eigen toeschouwersrecord gebroken. Er kwamen ruim 500.000 mensen kijken. Het kwam misschien ook doordat het voor het eerst in jaren niet regende tijdens Wimbledon. En de Britse tennisser Arthur Ferry kwam met een wildcard tot in de halve finale. Op veel plaatsen wordt het met 30 tot 35 graden tropisch warm. Aan zee blijft het net onder de 30 graden. Vanavond is het ook nog lang warm. Vannacht koelt het wel af tot onder de 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.
1: Je liep mijn wereld in. Hij was nog nooit zo mooi geweest. Een eindeloos begin.

Prachtig. Marco Borsato, Treintje Oosterhuis, Radio Noordzee. Je hoorde, ik zou het zo weer overdoen. Nou, dat gaat misschien wel over zonnebrand opsmeren. Want hou het in de gaten, hè. Het is vandaag een tropische, warme dag. Lokaal gaan we dik door de 30 graden. Sterker nog, hier en daar op de kwikstengel misschien wel 5 à 36 graden mogelijk. Dus als je buiten werkt of gewoon lekker in je eigen achtertuin ligt, blijven smeren, blijven smeren. En geniet van de zomer. De zomer van Radio Noordzee. We nemen een plons, hoppakee, in het bad der Nederlandstalige muziek. Wij zijn 200.

uit het hoge noorden. Je hoorde De Kast en Woorden zonder woorden bij Radio Noordzee op deze woensdagmiddag. En De Kast is uiteraard de band van Siep van der Ploeg. Kennen we allemaal, hè, met zijn kenmerkende krullende haar. Maar Siep van der Ploeg heeft een klein uitstapje dit jaar, want sinds een aantal maanden is hij de nieuwe zanger van The Scene. Ja, die hebben 10 jaar niet opgetreden na het overlijden van T. Lau, maar deze zomer hebben ze de instrumenten weer afgestoft en zijn ze gaan optreden. Sinds afgelopen mei, deze zomer, doen ze nog een paar optredens in onder andere België. En dan in het najaar gaan ze een clubtour doen. En niemand minder dan Siep van der Ploeg is de nieuwe zanger van The Scene. Hoe mooi is dat? Hij vertrekt overigens niet uit de kast. Dus hij is niet uit de kast gekomen. Nou goed, je begrijpt wat ik bedoel. Hij zingt zowel bij de kast als bij The Scene. Dus mocht je benieuwd zijn naar hoe dat klinkt, ga dat een keer bekijken. De kast hoorde je nu bij Radio Noordzee. Met zometeen Guus Meeuwis. En nu de nieuwe

0: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
5: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
3: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: Darkfloor en sneller bij Radio Noordzee. Je hoort een parkje, biertje, vrienden. Nou, ideale dag daarvoor vandaag. En dan lekker meezingen met Radio Noordzee. Met zometeen Simon Keizer en ook Frans Bauer komt eraan.
1: Radio Noordzee, in je streektaal.
0: Maar het is uiteraard ook woensdagmiddag. En dus traditiegetrouw, zoals elke woensdag, muziek in een streektaal op Radio Noordzee. Ik duik dan in de archieven van deze zender en ga op zoek naar muziek in een dialect of in een regiotaal. En vandaag gaan we naar de hoofdstad Amsterdam. En gaan we naar Johannes Hendrikus van Musser. Ja, die ken je misschien niet, maar als ik zeg dat het gaat om Johnny Jordaan, ja, dan weet je wel, dat wordt meezingen geblazen. Misschien wel zijn allergrootste hit ga ik nu voor je draaien. Ik zou zeggen, proost met een Piketanissie.
1: Radio Noordzee, in je streektaal.

Goedemiddag, de tropische woensdag. Lekker smeren en hydrateren en de radio op Noordzee laten. Dat is het beste recept voor vandaag. Lokaal gaan we dwars door de 30 graden. Dus proost op het mooie weer, zou ik zeggen. En fijn dat je vandaag gekozen hebt voor Radio Noordzee. Met zometeen een kakelverse shownieuws-update. En nu...

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
4: Verschone

0: Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
14: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
15: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
16: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De auto die vanmorgen in het water lag in het Brabantse Engelen was gestolen, heeft de politie bevestigd. Bij de eigenaar thuis hing volgens Omroep Brabant een poster van vluchtelingenwerk achter het raam. Het is niet bekend of de auto toevallig werd gestolen of om die poster. In Engelen zijn veel mensen tegen een AZC. Er is meer bekend over de Nederlander die omkwam bij een ongeluk met een toeristenboot in Brazilië. Buitenlandse Zaken zegt dat het een man van 25 was uit de Overijsselse gemeente Rijssen-Holte. Hij was met 5 andere Nederlanders op bootsafari langs watervallen toen het misging. De boot sloeg om en hij verdronk. Er is geen asbest vrijgekomen bij de brand in het Gelderse Beekbergen, waarbij een zorgcentrum voor jongeren werd verwoest. Daar werd wel voor gevreesd. De brand is waarschijnlijk aangestoken. Een van de jongeren die er verbleef is aangehouden. Een andere bewoner moest zwaargewond naar het ziekenhuis. En door de onrust in het Midden-Oosten is het nog altijd de vraag of de Formule 1-races daar straks wel kunnen doorgaan. In september wordt besloten wat er gebeurt met de Grand Prix van Qatar en Abu Dhabi. Als het door de oorlog te gevaarlijk is, verhuizen de laatste races van het seizoen naar Europa. Op veel plaatsen wordt het met 30 tot 35 graden tropisch warm. Aan zee blijft het net onder de 30 graden. Vanavond is het ook nog lang warm. Vannacht koelt het wel af tot onder de 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

deze zomer op het strand. Degene met de beauty en de brains. Ja, vaak is het een van de twee. Maar goed, dat is ook al voldoende natuurlijk, hè. Nielson hoorde je bij Radio Noordzee. Beauty and the Brains op deze tropische woensdagmiddag. Fijn dat je

is België, hoor je zo meteen. En ook voor je een Kakel versus Shownieuws update. En ja, in het land van de sterren, daar broeit het altijd. Zometeen hoor je wat er speelt in de showbizwereld hier bij Radio Noordzee. En nu even tranquilo met Zoe Levi. Sluit me in je armen. Hoe was

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, ik ben Sonja Allars en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. De carnavalskraker Dikke Pens van de kapotte kachels mag niet terug op Spotify. De rechtbank in Utrecht heeft bepaald dat het nummer, dat is gebaseerd op ABBA-hit Take a Chance on Me, inbreuk maakt op de auteursrechten. En daarmee krijgt Universal Music gelijk in de zaak. De kapotte kachels vonden dat hun lied onder de parodie-uitzondering viel. Maar de rechter oordeelt dat de bekende ABBA-melodie een te groot en herkenbaar onderdeel van het nummer is. Ook speelde mee dat de carnavalsgroep commercieel voordeel heeft van het lied. Wel mogen ze Dikke Pens gewoon blijven spelen tijdens optredens. Volgens de rechtbank heeft deze uitspraak alleen betrekking op dit specifieke nummer en niet op andere carnavalsparodieën. Kees Stevens heeft een opvallend doel voor ogen voor de nieuwe bioscoopfilm De Bevers, alles voor de fans. De echtgenoot van John de Bever is volop aan het trainen omdat hij straks in een aantal scènes bij een zwembad te zien is. In Shownieuws vertelde hij dat hij na het lezen van het script besloot om er 3,5 maand vol voor te gaan. Ik wil de beste versie van mezelf zijn, zei hij. Dat gaat niet zonder moeite, want volgens hem waren de eerste weken behoorlijk zwaar. Hij zegt zelfs dat hij droomde over eten en een wijntje. De opnames zijn voor een groot deel op Malta en de film waarin John en Kees opnieuw centraal staan moet volgend voorjaar in de bioscoop te zien zijn. En Tino Martin en Billy Dans zijn samen op reis. Ze hebben samen de handen ineengeslagen voor een nieuw nummer en voor de bijbehorende clip zitten de mannen nu in Spanje. Vanavond in Shownieuws vertellen ze er alles over.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

Voor het Doel bij Radio Noordzee over het land waar je nu nog lekker gratis doorheen kunt rijden. Dus start de motoren. Oh, ja jongens, pas op. Denk aan de buren, jongens. Denk aan de buren. Oh, ja. België, want ja, dat gaat veranderen. Vanaf 1 mei 2027 gaat het je 9 euro per dag kosten. Of 100 euro per jaar aan tol om door België heen te mogen rijden. Dus voeg dat vast toe aan je vakantiebudget. En geniet er dit jaar nog even van. Gratis dwars door België richting hopelijk Frankrijk. Dit is Radio Noordzee. Zometeen Justin de Beeld en Cheerio. En nu het belangrijkste liedje van deze...

0: Nooy en Erik Meijsie. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: jij morgen doen?
1: Chillen in de achtbaan?
0: Aapjes kijken in de dierentuin?
1: Of lekker ontspannen in de sauna?
0: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

dampende, broeiende woensdagmiddag. Zorg jij voor verkoeling in de vorm van een lekker watertje? Dan zorgen wij voor verkoeling in de vorm van 200% puur Hollandse muziek. Dit is Radio Noordzee met de nieuwe van Thomas Bergen zometeen. Tino Martin komt er ook aan. En eerst uit Volendam, de drie J's.

als het er zo'n 3 tot 5 zijn, dan zit je eigenlijk al aan je max van wat je per dag eigenlijk zou moeten nemen. Als volwassene wordt zo'n maximaal 400 milligram cafeïne per dag geadviseerd. En dat zijn dus zo'n 3 tot 5 bakken. Nou, mocht je denken, Paul, nou, ik moet nog even, ik kan wel wat muzikale cafeïne gebruiken, dan zit je goed bij Radio Noordzee. Wij trekken je door de dag, of het nou je werk- of vakantiedag is. Met nu een muzikaal bakkie koffie, ingeschonken door VOF De Kunst. Ik sta

0: anders doet.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.

0: Beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia. Van Jumbo.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn... of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
8: Zijn we al!
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. De Pride Walk in Hoorn wordt 2 maanden uitgesteld. Hij zou eigenlijk over een kleine 2 weken zijn als er kermis is in Hoorn. En dat is nou net het probleem. De wandelaars zijn bang dat ze dan weer worden uitgescholden en bekogeld. Ze zeggen dat dat eerder ook gebeurde op de kermis. De politie is een onderzoek gestart naar een auto die vanmorgen werd gevonden in het water bij Den Bosch. Hij was gestolen van een dorpsbewoner die een poster van vluchtelingenwerk achter zijn raam had. Andere mensen hadden die ook. Hun huizen werden afgelopen week besmeurd met scheldwoorden door tegenstanders van een AZC. Een man die in Amsterdam terecht staat voor moord op zijn vrouw heeft bekend, maar zegt dat hij hallucineerde door vergiftigde koekjes. Hij dacht dat zijn vrouw hem wilde aanvallen. De officier van justitie gelooft het verhaal niet. Iemand anders had die koekjes ook gegeten en had nergens last van. Ze worden onderzocht. Brandweermensen die bezig zijn met de natuurbrand bij Bordeaux krijgen hulp om het vol te houden. Honderden fysiotherapeuten bieden zich aan als vrijwilliger. De brandweer is al dagen keihard aan het werk met duizenden mensen. Er zijn er al meer dan 100 gewond geraakt. Vanavond blijft het nog lang warm, 25 graden en vannacht rond de 20. Morgen weer zonnig en in het westen iets minder heet. Het oosten blijft tropisch, daar is in de middag kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu Luc van den Braak.
2: Yo, goedemiddag. Radio Noordzee. Woensdagmiddag, Fleming, waar ben jij?

0: Amsterdamse zomer en maak me nou niet gek bij Radio Noordzee. Ja, zomer is het. Vandaag gaan we dik door de 30 graden. Maar ja, je wil er nog niet aan denken. Op een gegeven moment wordt het ook weer een keer herfst, wordt het ook weer een keer winter. En het leuke is, bij Radio Noordzee kunnen wij nu alvast een dag gaan blokken in jouw agenda. Want in december gaat er een mooi feestje plaatsvinden. Met onder andere op het podium grootheden als Hans de Boy, Erik Meesie van Toontje Lager en Henk Westbroek. En het leuke is, bij dat feestje, daar kun jij bij zijn. Komende week maak je namelijk kans op kaarten voor dat feestje. Hoe het zit, waar het precies is en hoe je kans maakt, vertel ik je zo meteen. En als we iets verder vooruitkijken naar 2027... dan is dat het jaar waarin deze band zijn comeback gaat maken. Volumia, je hoort nu. Hou me vast.
1: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, ik ben Sonja Allars en dit is de shownieuws-update op Radio Noordzee. De carnavalskraker Dikke Pens van de kapotte kachels mag niet terug op Spotify. De rechtbank in Utrecht heeft bepaald dat het nummer, dat is gebaseerd op ABBA-hit Take a Chance on Me, inbreuk maakt op de auteursrechten. En daarmee krijgt Universal Music gelijk in de zaak. De kapotte kachels vonden dat hun lied onder de parodie-uitzondering viel. Maar de rechter oordeelt dat de bekende ABBA-melodie een te groot en herkenbaar onderdeel van het nummer is. Ook speelde mee dat de carnavalsgroep commercieel voordeel heeft van het lied. Wel mogen ze Dikke Pens gewoon blijven spelen tijdens optredens. Volgens de rechtbank heeft deze uitspraak alleen betrekking op dit specifieke nummer en niet op andere carnavalsparodieën. Kees Stevens heeft een opvallend doel voor ogen voor de nieuwe bioscoopfilm De Bevers, alles voor de fans. De echtgenoot van John de Bever is volop aan het trainen omdat hij straks in een aantal scènes bij een zwembad te zien is. In Shownieuws vertelde hij dat hij na het lezen van het script besloot om er 3,5 maand vol voor te gaan. Ik wil de beste versie van mezelf zijn, zei hij. Dat gaat niet zonder moeite, want volgens hem waren de eerste weken behoorlijk zwaar. Hij zegt zelfs dat hij droomde over eten en een wijntje. De opnames zijn voor een groot deel op Malta en de film waarin John en Kees opnieuw centraal staan moet volgend voorjaar in de bioscoop te zien zijn. En Tino Martin en Billy Dans zijn samen op reis. Ze hebben samen de handen ineengeslagen voor een nieuw nummer en voor de bijbehorende clip zitten de mannen nu in Spanje. Vanavond in Shownieuws vertellen ze er alles over.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Oh yeah. 200% puur Hollands.

echte klassieker, De Dijk. Je hoorde Laaiend Vuur bij Radio Noordzee. En over klassiekers gesproken, 12 december van dit jaar. Dat is dus als de zomer ver achter ons ligt, het leven toch wat depressiever is en je eigenlijk toe bent aan een leuk uitje. Nou, dan gaat het gebeuren in de AFAS Live in Amsterdam, de nacht van de Nederpop XXL. Dan hoor je de grootste Nederpop klassiekers door de originele zangers. Denk aan bijvoorbeeld Hans de Boy van Annabel, Erik Meesie van Toontje Lager en Henk Westbroek, die uiteraard solo een heel oeuvre heeft, maar ook heel veel goede muziek heeft gemaakt met het goede doel. Nou, die gaan er allemaal optreden op die 12e december in AFAS Live. En het leuke is, jij kunt daarbij zijn. De hele komende week maak je namelijk bij Radio Noordzee kans op kaarten voor die Nacht van de Nederpop XXL. Hoe mooi zou dat zijn als jij midden in de zomer alvast een kruisje in je agenda kunt zetten, diep in de winter op 12 december. Nou, volgende week maak je de hele week kans in de Radio Noordzee Middagshow. Dus ook deze zomer afstemmen op Radio Noordzee en kans maken op die kaarten. Luna hoor je zometeen na de nieuwe van Miss Montreal. Dit is Schuilen.

0: Win 2 tickets voor de Nacht van de Nederpop XXL. 12 december, AFAS Live, Amsterdam. Ik heb stiekem met je gedanst. Met onder andere Henk Westbroek, Hans de Boy en Erik Meissy. Alle info op radionoordzee.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
2: Albert Heijn. Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
7: Omdat we series willen blijven bingen.
8: Omdat ik samen verder wil. Omdat niemand anders onze grappen begrijpt. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
10: It's funny, because it's true.
9: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
12: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
13: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1799. Media Markt.

dan is de Munnik nooit ver weg. Je hoorde de kapitein, deel 2 bij Radio Noordzee. Op deze woensdagmiddag, altijd leuk om van je te horen. Je kunt heel makkelijk een berichtje sturen via radionoordzee.nl. Klik op stuur een bericht en hoppakee, dan kun je gewoon met ons whatsappen vanuit binnen- of buitenland. Frans bijvoorbeeld, die stuurt een berichtje vanaf de Duitse autobaan onderweg naar de zomervakantie in Oostenrijk, zegt hij. Met, nou ja, kinderen op de achterbank die, zoals hij zegt, onrustig zijn. Of ik zometeen even een lekker rustige klassieker van Boudewijn de Groot kan draaien. Nou, die pak ik erbij voor je, Frans. En een goede reis, zou ik zeggen, naar het mooie Oostenrijk. Avond, hoor je binnen nu. En 3 minuten, want eerst de nieuwste van Emma Heesters. Dit is Hartebreker bij Noordzee.

Weet niet wat je mist, hoorde je bij Radio Noordzee. En dat geldt eigenlijk ook als je zometeen niet naar de leukste middagshow van Nederland gaat luisteren. Want die gaat weer plaatsvinden, zometeen vanaf 4 uur. En die wil je niet missen, wordt hartstikke gezellig. De mannen van de middagshow, onder aanvoering van René Verkerk, zorgen voor de ultieme afsluiting van de woensdagwerkdag. Veel plezier met de mannen zometeen. Ik spreek je morgen. Mooie dag.

0: berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Alle verf super voordelig.
6: Hier is Guusje. Tijdens ons super zomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter. Het leukste speelpark van het oosten.
7: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staaloutlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
6: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
9: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
11: Oh, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
15: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. Op het Centraal Station van Rotterdam heeft een man vanmorgen in de lucht geschoten. Niemand werd geraakt en er is ook nog geen schade ontdekt. De man is gearresteerd en heeft zorg nodig, zegt de politie, maar eerst wordt hij nog verhoord. Treinreizigers zijn de afgelopen tijd vaker te laat gekomen door problemen op het spoor. Het blijkt uit de halfjaarcijfers van de NS. Het komt door het winterweer in januari en door de hitte in juni. En er was er nog de kabelbrand in Rotterdam. Treinen naar het zuiden lagen daardoor ruim een week plat. Op social media staan opvallend veel advertenties over kamers met gunstige huurprijzen in Groningen. Maar het gaat om oplichting, schrijft RTV Noord. De oplichters willen eerst een voorschot of geld voor een bezichtiging. En als je eenmaal betaald hebt, hoor je niks meer. Vooral buitenlandse studenten zouden erin trappen. De reddingsbrigade waarschuwt voor muien in zee. Zo was er gisteren een incident in Egmond. 3 mensen die de zee ingingen werden meegesleurd en moesten worden gered, schrijft regiozender NH Nieuws. Op het strand van Egmond zijn nu waarschuwingsborden gezet. Ook vanavond blijft het warm, 25 graden en vannacht is het rond 20. Morgen weer zonnig, in het westen iets minder heet. Het oosten blijft tropisch en daar is in de middag kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: De woensdagmiddagspits is begonnen. Rustig dat wel, er zijn 13 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A4 Den Haag-Rotterdam voor Schipluiden, 25 minuten. De A16 Rotterdam-Breda voor de Drechttunnel. Daar is een te hoog voertuig de tunnel in gereden. Daardoor is de tunnel afgesloten en vertraging is een half uur. En de laatste die vind je ook op de A16 Maran-Breda-Rotterdam voor Zevenbergse Hoek. Daar is de afrit afgesloten en je vertraging is 22 minuten.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu René Verkerk.
3: Radio Noordzee. Let op. Dit programma kan verslaafd.

0: middagshow bij Radio Noordzee. En waarom nou niet kleuren? Hey, 4 maandjes, hè? Daar staat hij er gewoon. 4 maanden nog maar.
1: Ja, dan staat hij gewoon in de AVOS.
0: 27 november, de allereerste tickets, won je een paar weken geleden al bij Radio Noordzee. En dan over 4 maanden is het zover echt stijf uitverkocht. Dus het gaat hem goed en hij heeft er ook zin in. Hij heeft het al een paar keer gezegd. Ergens binnen nu en 14 dagen is hij weer te gast in de middagshow als wij op vakantie zijn. Ja. En Luc van der Braak hier gewoon elke dag de allerleukste artiesten ontvangt.
1: Dat wordt echt een hele toffe periode.
0: Ja, we hebben gisteren even de line-up hebben we even doorgenomen. Hij begint met Sineke.
1: Heel erg leuk.
0: Hij vroeg natuurlijk, ja Luc, met wie wil je graag beginnen? Ja. Zo te denken, zo, ja, moet je nou nemen.

0: verkoper waarschijnlijk rijker gaat worden dan Elon Musk als zo doorgaat. Bloed en bloed heet. Klagen over de hitte telt vandaag als een Olympische sport. Ja, Rini, we waren net even buiten. Maar de duivel heeft de stand van de zon op een soort vulkanische uitbarsting gezet, heb ik het idee. Heb je dat niet?
1: Nou.
0: Het voelt een beetje als de binnenkant van een tosti-ijzer.
2: Ja, niet normaal.
0: Echt, maar wel lekker toch. Ja, maar mag ook niet mopperen. Blijf hydrateren. Beweeg alleen als het echt moet. En verwachten we er niet te veel van vandaag. Ook niet van ons. Het goede nieuws, dit programma is voor de ontspanning. Dus je mag dingen uittrekken die je eigenlijk aan zou moeten houden. Dat mag met 38 graden op de teller. Is dat gewoon veroorloofd.
2: Dus eigenlijk hadden Rini en ik vandaag gewoon legaal op de Crocs kunnen komen.
0: Nou, ik heb jullie daar gisteren wel over gehoord. Ja. Gelukkig hebben jullie geen woord gehouden.
1: Nee, ik heb camouflage Crocs en ik kon ze niet vinden.
0: Hey Rini, voor jou ook de laatste dag vandaag.
1: Ja, zeker.
0: Dat is jammer, het gaat...
1: Ja, heel jammer, ik vond het heel leuk. En voor wat mij betreft, voor herhaling vatbaar. Ja,
0: zeker. Niet,
3: you got my number.
0: Niet voor wat mij betreft, dat die deal is gewoon...
1: Ik hoor net dat het al rond is, luisteraars.
0: Hey, gisteren had jij een leuk Rotterdamse mopje in één keer.
1: Ja, dat was wel even grappig, hè.
0: Ja. Ja, en toen hebben we jou de uitdaging meegegeven.
1: Omdat Menno natuurlijk niet is. Ik heb er wel nog eentje.
0: Ja, echt?
1: En die is wel een beetje op jullie van toepassing.
0: Oh, okay.
2: Ja. Zal heel flauw zijn dan.
1: Twee vrienden gaan kamperen aan het Gardameer.
0: Gebeurt gewoon,
1: mensen.
0: Ja, ja.
1: 's Nachts maakt de een de ander wakker en die vraagt... Gozit, wat zie je? En die ander zegt... Ik zie heel veel sterren. Oké, zegt die ene. En wat leid je daaruit af, vriend? Ja, ja. Nou, zegt die gast, astronomisch gezien kan je stellen... dat er miljoenen sterrenstelsels zijn.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Nee, drop lul, onze tent is gestolen.

0: ontzettend lieve vrouw is dat, hè?
1: Als we jou nog geadopteerd?
0: Ja, ik vroeg, Imka, ik heb geen moeder meer. Zou jij misschien... Er zijn eigenlijk twee vrouwen die zo mijn moeder zouden mogen zijn.
1: En dat zijn?
0: Willeke Alberti en Imka Marina. Ja, Imka was hier.
2: En wat was daarop?
0: Was geen probleem.
2: Oh, wat leuk.
0: Dus eigenlijk is het officieel nu René Marina.
1: Maar wel mooi.
0: Oh. Dus dat is eigenlijk nu dus maar lief, hè?
2: Marina.
0: Hey,
2: doet zij nog trouwen?
0: Zij doet dat wel. Ze heeft de laatste een paar mensen getrouwd. Maar ze heeft niet meer, zeg maar, die mooie kapel in Groningen... waar ze jarenlang woonde. Want ze leeft tegenwoordig in Blaricum.
1: Ze heeft Samantha Steenwijk ook getrouwd, hè? Als Babs.
0: Ja, dus dat is wel...
2: Babs is dat.
1: Ja, Babs. Buiten, Babs. Wat is het? Buiten ambtelijke burgerlijke stand of zo?
2: Buiten gewoon ambtenaar burgerlijke
1: stand. Oh, dat was het. Ja, ik zat in de buurt.
0: En bellen we zometeen even met Erik Evengroen. Erik is van de ANWB en weet echt alles over de komende zwarte zaterdag waar we mee te maken
3: hebben. Like overal.
0: Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Spanje. Overal gaat het hartstikke druk worden. En de kans is groot dat je urenlang in de file staat. Waar moeten we rekening mee houden?

0: zeker gebruik
1: van. Goed hoor.
0: Die komt hier in het huis van de Hollandse hits zingen. Ja, en het is natuurlijk een beetje de dag van Gordon vandaag.
1: Ja.
0: Gordon heeft het doel bereikt voor Men's Health. Hij staat op de cover.
1: Ja, en hij zei, ik wil geen, ik ben niet de nieuwe Arnold Schwarzenegger. Nee, maar hij is toch, volgens mij schreef hij 16 kilo kwijtgeraakt in korte tijd.

0: beste Nederlandstalige hits van het moment hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30.
1: Ik zeg ciao, doei, adiós.
0: Lucht van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4 en op zondagochtend.

0: natuurlijk bij Radio Noordzee. Dit is Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
1: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de

0: Tour.
1: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
11: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
12: Ja, laatste kans.
11: Nog één keer brullende motoren.
12: Ja, goed.
11: Dit mag je niet missen.
12: Oh.
11: Daar moet je bij zijn.
12: Naar binnen.
11: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
12: Ja.
11: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl. Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
16: Odido. 4:55. Vannacht wordt het niet veel kouder dan 19 graden. Morgen is het wel al iets minder heet. Gewoon wel aangenaam zomerweer. 24 graden in het noordwesten. En dan een graadje of 32 in het zuidoosten van het land. Vandaag is wel extreem heet. Met in het zuiden zelfs 36 graden.
17: Ja, dat is warm, man. Hè?
16: Daar hoor je de vogels heel voorzichtig fluiten. Let it snow, let it snow, let it snow, mensen, ja.
18: Radio Noordzee, verkeer.
17: Flitswijze meldt 10 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A15 Ridderkerk Gorkum voor Gorkum. Daar staat een vrachtwagen met pech. Je vertraging 1,5 uur. De A16 Breda Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Daar is de afrit afgesloten. Je vertraging is 24 minuten. En de laatste die vind je op de A50. Os Arnhem voor de Rijnbrug. En daar is je vertraging 27 minuten.
16: Nou, dan gaan we eens even kijken wat er gebeurt in dat land. Hij zit er helemaal klaar voor.
18: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
16: Met onze eigen Rini van den Elzen.
19: Dankjewel, René. Een man met een vuurwapen heeft woensdagochtend in de lucht geschoten in de stationshal op Rotterdam Centraal. Of het om één of meerdere schoten gaat, wil een woordvoerder van de politie niet zeggen. Het incident gebeurde aan de voorzijde van het station. Gelukkig raakte niemand gewond. De VPRO laat weten dat er ondanks het draadincident tijdens de eerste aflevering van het laatste seizoen van Zomergasten geen verdere aanpassingen aan het decor nodig zijn. Tijdens de uitzending raakte er een draad van een decoronderdeel los. Dit hebben we tijdens de uitzending nog kunnen oplossen, aldus een woordvoerder. Madonna zorgt voor opschudding op social media. De zangeres plaatste vandaag een mysterieuze boodschap in het Nederlands. Ik heb iets waar ik over wil praten. Wat ze precies bedoelt is niet duidelijk, maar...
17: Rini, dit is oud nieuws, dat je gisteren ook al.
19: Oh, sorry. Dan lees ik hem nog een keer. Madonna zorgt voor opschudding op social media. De zangeres plaatste vandaag een mysterieuze boodschap in het Nederlands. Nee, ik heb hem. Ik pak even een ander stukje. Een medewerker van een beroepsorganisatie voor zorgprofessionals is ontslagen na oneenigheid over honden op de werkvloer. Zij is bang voor de viervoeters en eiste dat er werd ingegrepen, maar dat viel verkeerd bij haar werkgever. De vrouw liet zich echter niet afblaffen en verzette zich tegen het ontslag.
16: Ja. Afblaffen. Brok in je keel, een hondenbrok in je keel.
19: Ja, dan krijg je hondenbrok van in mijn keel.
16: Het zou toch mooi zijn als er gewoon ergens een kamer is waar je allemaal honden inzet op je werk en dat je daar één of twee keer per dag even naar binnen zou kunnen
17: gaan. Maar er zijn wel landen waar dat gebeurt, moment.
16: Ja.
17: Omdat het gewoon voor heel veel mensen een stukje ontspanning is. Dieren die, als er iets met je aan de hand is, die zoeken je op. Volgens mij
19: honden
17: in Japan.
19: Zijn geweldig. Ze zijn echt, ook honden zijn de best.
16: Vaak bij zeg maar bejaardencentra of bij andere treurige gebeurtenissen. Ja. Als je iemand, zeg maar, als iemand je ontvalt, dan worden er vaak van die hulphonden ingezet.
19: Ja, ja, ja. Zelfs voor zeeminnen zijn ze er. Dat zijn dan de zeehonden. Ja. Allemaal gebeurt gewoon.
16: Maar dan geef je dus gewoon even een lekker gevoel.
19: Ja,
16: of zo.
19: Echt zo.
16: Ja. Maar ja, goed. Ja, aan de andere kant, ik kan me natuurlijk ook voorstellen dat er mensen zijn die er bang voor zijn. Dat zou je kan. Dus.
17: Ik ben ook jaren bang geweest voor honden. Maar echt, als ik dan naar het bos of waren ook de allerkleinste honden, de chihuahuas, de opgefokte cavia's, ik was er doodsbang voor. Maar op de een op de andere dag is dat weggegaan.
19: Maar hoe is het gekomen? Waar kwam die angst vandaan?
17: Weet ik niet.
19: Twee keer gebeten? Of...
17: Nee, totaal niet. En ik heb altijd ook wel honden om me heen gehad. Maar ik was er echt, ik was er scheidbenauwd voor.
16: Ja, raar is dat, hè, dan toch?
19: Typisch.
16: Ja,
17: en nou nu, ja, heerlijke beestjes.
16: Rini, wat hebben we nog meer vandaag op deze dag?
19: Wat hebben we nog meer? Ja, even kijken, hoor. Ja, mijn bril is...
16: Je bril is beslagen door de hitte,
19: nee.
16: Zie je?
19: Ja. Nou...
16: Condens, hè, denk ik.
19: Loopt een man bij de opticien naar binnen en die zegt... Ja, goedemiddag, ik geloof dat ik een bril nodig heb. Zegt die vrouw achter de balie... Nou, dat denk ik ook, meneer, want u staat nu in de kaaswinkel. Even kijken, hoor, wat hebben we vandaag nog meer? Het is vandaag de dag van de tijger. Oh. En het is lasagnedag.
16: Oh, lasagne.
19: Dus mocht je niet weten wat je vanavond aan moet trekken, dames... Iets met strepen en laagjes.
16: Ja, dat is mooi. Lasagnedag. Ja, heerlijk, man. Oh ja, een beetje Italiaans eten deze tijd van het jaar. Een beetje de zomer. Met een mooie olijfsalade of zo erbij. Heerlijk, heerlijk. Rini, dat was hem, of niet?
19: Ja, ik heb nog wel wat verjaardag, maar die bewaren voor het volgende.
16: Zullen we die bewaren? Doen we die zometeen eventjes. Ja, het vervolg aanstonds.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: zuiden van Europa. En daar is hij dan in één keer, de befaamde Zwarte Zaterdag zit eraan te komen. De dag dat traditioneel getrouw alle wegen in Europa zo'n beetje vaststaan. Maar ja, als je dan op de weg richting Zuid-Europa zit, wat kun je daar aantreffen met bosbranden en andere ellende en zo die nu gaande zijn?
1: Ja, er is nogal wat aan de hand, hè?
0: Er gebeurt nogal wat, hè? Ja. Er worden passen afgesloten, wegen geblokkeerd. Erik Evengroen is van de ANWB en kan ons daar alles over vertellen. Erik, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Het zou eigenlijk in deze tijd van het jaar Erik even zwart moeten zijn, hè, qua zaterdagen.
2: Dat zou als je toch in de kleuren zit, is dat een goede optie inderdaad. Ja. Maar hoe je het eigenlijk toch op zijn Frans uitspreekt, hè? Want het is toch om ons als eerste een soort misverstand uit de wereld te helpen. Want het is eigenlijk een begrip wat in Frankrijk is ontstaan. En het heeft vooral te maken met het vele verkeer wat in Frankrijk de weg op gaat. Doordat Parijs en een groot deel van Frankrijk vrij krijgt. En waardoor zeker in Frankrijk, maar ook in Duitsland veel vertraging op de wegen naar het zuiden te zien zullen zijn.
0: Gaat het een zware worden komend weekend, denk jij?
2: Ja, nou ja, zoals ik al zeg, het is echt het weekend dat een groot deel van de Fransen vrij een vakantie gaat krijgen voor een aantal weken. En die gaan ook vaak direct op pad. Het is eigenlijk elk weekend nu wel druk, hoor, op de Europese wegen. Maar het eerste weekend van augustus is traditioneel het drukste. Want je hebt ook al te maken met terugkerend vakantieverkeer. En die mix, ja, die maakt dat het met name op de zaterdagochtend heel erg druk gaat worden op de Europese
1: maar
2: wegen.
1: Zal het terugkerende verkeer dit jaar ook drukker zijn, omdat veel Fransen misschien toch overwegen om het meer naar het noorden op te zoeken in plaats van naar het zuiden in verband met de bosbranden?
2: Ja, dat zou kunnen, maar ik denk en wij verwachten dat niet een heel groot invloed kan hebben op de totale aantal kilometers file ook, hoor. Dan heb ik het meer over, dat is niet ons vlak ook, maar de boekingen die nu ook meer in noordelijke landen van Europa zijn, dat die wel wat hoger zijn, maar de meeste mensen gaan toch altijd nog wel naar het zuiden op vakantie.
0: Ja, ik zag ook al dat komend weekend is de Fernpas in Italië bij Oostenrijk ook dicht vanwege de drukte die voorspeld is al.
2: Ja, deels is die druk. En ja, we verwachten de meeste vertraging als je dan toch het reisje langs gaat om te beginnen met Frankrijk op de bekende route Soleil. Hè. Dat is de A7 bij Lyon en Orange en een stukje verderop de A9 richting de Spaanse grens. Dan heb je het helemaal in het over het zuiden van Frankrijk. Ja, daar heb je gemiddeld genomen, zoals onze ervaring is, in de ochtend in ieder geval zo'n gemiddeld zo'n 2-3 uur op onthoud. Ja, Duitsland wordt druk. Daar wordt ook nog altijd veel aan de weg gewerkt. Ja. Op meer dan 1000 plekken is het daar raak. Is natuurlijk wel een groot land, maar met name rond de grote steden zoals Frankfurt, Hamburg, ten zuiden van München, richting Oostenrijk. Ja, daar gaan we ongetwijfeld weer veel druk te verwachten.
0: Kunnen we ons op de een of andere manier goed voorbereiden? Heb jij handige tips om het een beetje draaglijk te maken als we een paar uur in de file moeten staan? Even?
2: Ja, nou, de meest draaglijke en handige tip die we kunnen geven is vertrek op een andere dag. Ja, dat is misschien een hele simpele gedachte, maar als je na 3 weken vakantie hebt, dan is het toch, zou ons advies altijd zijn van, joh, vertrek dan in ieder geval niet op die zaterdag. En
0: maar ja,
2: steeds meer accommodaties die bieden ook de mogelijkheid aan om ook op andere dagen te arriveren. Alleen, ja, wil je dan toch die zaterdag, heb je geen andere mogelijkheden, dan adviseren we om juist niet, wat heel veel mensen doen, vroeg in de ochtend te gaan vertrekken vanuit Nederland. Het probleem is, dan kom je namelijk in het drukste moment in midden Frankrijk en midden Duitsland aan, waar je dan midden in de drukte terechtkomt. En we zien altijd al, dat is eigenlijk elk jaar hetzelfde, als je vanaf een uur of 1, 2 de ontwikkelingen op de wegen in Frankrijk ziet, dat dan de files behoorlijk aan het afnemen zijn al. Dus als je hier zeg maar net voor de middag vertrekt, dan rij je feitelijk achter de grote drukte aan. En dat scheelt ook.
0: Kijk Erik, dat zijn tips waar we gewoon iets mee kunnen. Dan kunnen we met een wat meer gerust hart kunnen we de auto instappen.
2: Ja, en gebruik je gezond verstand. Ja. Kijk, is het te druk? Je kan ook natuurlijk gewoon ergens de weg afgaan en ergens gaan lunchen, want uiteindelijk gaan die files oplossen. En dan, waarom zou je het dan in de meest vervelende situatie blijven zitten staan? Ook in het wordt ook nog eens hartstikke heet, dus ja.
0: Ja, het is,
2: check ook de auto, ook nog even een goede tip. Ja. Op de vloeistof, op je banden.
1: De airco?
2: Ja, de airco, dat hij goed nog een beurtje heeft gehad als hij al wat ouder is. Dat hij in ieder geval bijgevuld is. En ook nog als laatste, de meeste nieuwe auto's hebben tegenwoordig geen reservewiel meer.
0: Oh nee, dat is het zo, ja.
2: Ja, en een lekke band is tegenwoordig serieuze pech. Dus check ook even of je goede schadehulp hebt voor buitenland.
0: Goed zo, dat gaan we allemaal checken. Erik vroeg het hier net al eventjes aan de mannen die tegenover mij zitten. En één had het fout en één had het goed. Maar jij weet toch wel wat ANWB betekent, Erik?
2: Ja, dat is de Algemene Nederlandse.
0: Wielrijders.
2: Juist.
0: Bond. Ja! Rini, jij had het ook goed, hè?
3: Ik had het goed. Ja, ik ben ook al jaren niet
2: wielerbond. Hij hoort ontstaan als wielerclub, hè? 140 jaar geleden inmiddels. Ja, dat klopt. Maar inmiddels doen we meer dan alleen de fietsers.
0: Nou, dat is inderdaad waar. Wij wensen iedereen, jij vanuit de ANWB en wij vanuit Radio Noordzee, wensen wij iedereen een mooie vakantie toe te maken.
2: Zo is het.
4: Je hoort het in wat een

0: zeggen, dit is nou het origineel van Henk Wijngaard, maar ik vond jouw uitvoering van afgelopen zaterdag toch beter.
1: Dat zie ik maar als een compliment.
0: Ja, zeker.
2: Zijn er beelden van, Mink?
0: Daar zijn beelden van. Ja hoor.
2: Graag even delen.
1: Die zijn helaas gedeeld op de Insta's van Radio Noordzee. Terugstartfestival afgelopen weekend. TT in Assen. Edwin van der Tolen, die inmiddels binnen is. Edwin, jij was daar ook om op te treden, s'avonds op het podium.
3: Ja, zeker.
1: Ja, dat was niet normaal.
3: Zeker, ik was daar. En toen vertelde ze al, ik kwam daar aan. En toen zeiden ze gelijk, daar was hier vanmiddag iemand die deed een liedje van Henk Wijngaard. Ja. Niet om aan te horen.
1: Nou, kijk, laat ik het zo zeggen. Toen ik dat stond te zingen, stonden mensen in de rij om het TT in Assen te verlaten.
2: Katapult.
1: Maar het is ongelooflijk. 55.000 mensen op de been. En het ziet er echt mooi uit met een grote kermis. En dan de hele avond een goede programmering. Waar jij dus ook deel van uitmaakte.
3: Ja.
1: Ik zag een filmpje op jouw Insta van Baila Baila Baila.
3: Het was sensationeel.
1: Sensationeel, man.
3: Echt ongelooflijk. Ja.
1: Goed.
3: Het is die enorme massa, maar het is natuurlijk heel grappig dat je eigenlijk voor mij in ieder geval in een beetje vreemde wereld begeeft, hè, van de trucker.
1: Ja.
3: Een wereld die ik eigenlijk helemaal niet zo heel erg goed ken.
1: Nee.
3: Maar op de een of andere manier zijn we al sinds jaar en dag een match made in heaven. En dat, ja, dit was goed, de kroon daarop.
1: Ja, ik vond het heel moeilijk. We moesten ook even een uurtje draaien ook. Ja, dan zoek je toch een beetje de combinatie van en de popliedjes die nu populair zijn, maar ook een keer Mooi Man, even een keer Jannes en zo'n mooie
3: Wark.
1: Dat is toch geweldig dat allemaal goed samen gaat. Tegenwoordig. Edwin, leuk dat je er bent. We gaan je zo meteen even officieel introduceren.
3: Helemaal goed.
1: Sterker nog, het is 800 graden buiten.
3: Code rood.
1: Ja,
3: code donkerrood.
1: Die mag niet ontbreken vanmiddag in het programma. Nee. Die ga jij zo meteen onder andere zingen.
3: Zeker.
1: Er gaat nog veel meer gebeuren. En dit is Fons Veurink op Radio Noordzee.
4: Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
8: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we af alweer?
10: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
14: Goedemiddag, ik ben René Postma. De automobilist van 20 die wordt verdacht van de aanrijding met een schoolklas in Zeeland heeft vaak gevaarlijk gereden, zegt de rechter. Op zijn telefoon zijn allemaal filmpjes gevonden van zijn snelheidsmeter die veel te ver uitslaat. Hij blijft daarom vastzitten. Bij de aanrijding kwamen 3 kinderen en een volwassene om. De treinen van de NS waren het afgelopen half jaar minder stipt. Het was 0,3% slechter dan vorig jaar. En dat kwam vooral door het winterweer in januari en de hitte in juni en de grote kabelbrand in Rotterdam. Verder ging het juist goed, de NS vervoerde meer mensen en maakte meer winst. België stuurt brandweerwagens en militairen naar Frankrijk om te helpen bij het bestrijden van de bosbranden, zoals bij Bordeaux. President Macron heeft de Belgen bedankt voor de hulp. Nederland stuurde eerder brandweermensen naar Catalonië. Die helpen daar bij het blussen van 2 natuurbranden. Sommige Nederlandse boeren zien door de droogte hun gewassen verpieteren, maar het is nog niet te merken in de supermarkten. Die hebben nog genoeg uien, wortels en mais en kunnen ze, als dat nodig is, ook uit het buitenland halen, zegt LTO Nederland. Het kan wel voor hogere prijzen zorgen. Ook vannacht blijft het warm, rond de 20 graden. Morgen weer zonnig. In het westen is het 25 graden. In het oosten blijft het boven de 30 en is er in de middag kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
13: Radio Noordzee, verkeer.
15: Het is rustig op de weg met 11 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. Begin op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Voor Velzen, daar zijn wegwerkzaamheden. Je vertraging daardoor 20 minuten. De A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Daar is de afrit afgesloten. Je vertraging 19 minuten. En de laatste die vind je op de A50 Os-Arnhem voor de Rijnbrug. Daar is je vertraging bijna een half uur.
13: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is
1: Radio Noordzee. Met nu.

0: in de middagshow.
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: Ja. Hij is de koning van de gezelligheid. De sfeermaker van het pure Nederlandse lied. Zet je zorg aan de kant, want het zonnetje is in huis. Hij heeft zijn vrolijkheid tot kunst verheven. Een waanzinnig applaus voor één brok pure energie. Edwin van der Tolen!
2: Ik word er verlegen van, jongens.
0: Ja, zo doen we dat, jongen.
2: Ja, het is schitterend. Ja. Op zijn Noordzees.
0: Wanneer was jij voor het laatst chagrijnig, Edwin?
2: Toen ik hierheen reed.
0: Nou, ik had ook op Scheveningen kunnen liggen.
2: Ja, precies. Weet je. Nou, ik dacht nog, ik zal netjes een lange broek aandoen. Ja. Zitten ze hier verdorie allemaal in de korte broek?
3: Ja, al was je op je crocs gekomen. Ja, dat maakt ons toch niet uit.
0: Nee, wij vinden het al lang leuk dat je er bent. Maar jij bent niet zo vaak in een slechte bui, heb ik het idee. Hè?
2: Nou, dan moet je thuis eens vragen. Kijk of het valt reuze mee. Nee, heel weinig.
0: Nee, maar ja, als kersverse vader is het denk ik ook onmogelijk om chagrijnig te zijn. Hè?
2: Ja, dat is niet mogelijk. Het was echt, dat zegt iets, zoiets bijzonders. Ik had nooit gedacht dat dat nog zou gebeuren. Ik woon natuurlijk met een man, dus dat maakt het al ingewikkelder. Ja. Maar samen met
0: die,
2: twee...
0: Die kreeg jij niet zwanger natuurlijk.
2: Die kreeg ik niet zwanger. En met twee vrouwen, twee dames samen zijn we het ouderschap aangegaan.
0: Sharon en Melissa.
2: Zeker.
0: Ja, waanzinnig.
2: Ja, echt fantastisch.
0: Maar dat heeft voor een, denk ik, voor jouw zoon Bench, die zeg maar in juni 2026 is geboren, ook heel veel voordelen. Gewoon bij de vaders, bij de moeders.
2: Zeker. Twee keer op vakantie, twee keer naar de speeltuin. Twee keer. Alles twee keer.
0: Ja. Maar jullie zijn zeg maar in het diepste geheim, ben je daar best heel lang mee bezig geweest. Ja. En dat moet ook voor jullie moeilijk zijn geweest, omdat je het niet naar buiten kon brengen natuurlijk.
2: Ja, dat was heel veel pittiger dan ik eigenlijk had verwacht. We zijn zo'n anderhalf jaar bezig geweest aan het hele traject. Dat is inclusief kennis maken. Ja. Echt goed kijken. Ja. Zijn we elkaars bloedgroep? Want uiteindelijk ga je een soort levenslange relatie aan zonder seks. Ja. Daar komt het eigenlijk plat op neer.
0: Ja.
2: En dat moet goed gaan. En dat hebben we gedaan. En toen zijn we uiteindelijk een stap verder gegaan. Heel pittig, heel veel pogingen natuurlijk. Voordat het dan lukte. Ja. Dan kun je uiteindelijk je geluk niet op.
0: Nee, tuurlijk. Ja, dat is
2: fantastisch.
0: Alle clichés kloppen dan in één keer toch zo.
2: Alle clichés kloppen. En het was ook wel de realisatie. Want aanvankelijk dacht ik, dat is toch heel moeilijk. Want ik heb ook twee horecazaken gehad. Hoe combineer je dat dan? En nu zing ik.
0: Ja.
2: Dat is toch eigenlijk een beetje hetzelfde. Ja. Dat gaat haast niet.
0: Maar het gaat allemaal vanzelf.
2: Ja, en het gaat eigenlijk heel makkelijk. Want ik ben natuurlijk overdag bijna altijd thuis. Ja. En wat ik te doen heb is of vanuit huis of planbaar.
0: Ja.
2: Dus ik ben eigenlijk maar 2-3 dagen in de week 's avonds echt wel vaak weg.
0: Ja.
2: Maar dat is het.
0: Wat is het meest magische moment dat je tot nu toe met mensen hebt meegemaakt als je lekker met hem op de bank ligt of op bed of waar dan ook?
2: Nou, dat klinkt heel gek, maar ik vind heel erg dat dingen zijn als de fles en de luier.
0: Ja.
2: Maar dat komt omdat die kleine zo afhankelijk is van een volwassene. Ja. Je realiseert je zo dat als jij niks doet,
3: gebeurt er niks.
2: Dan gebeurt er niets.
0: Heb je ergste poepluier al gehad of niet?
2: Zo, dat heb ik vorige week. Nee, als je hier niet tegen kan, moet je echt je vingers in je oren doen. Ik was hem aan het verschonen. Ik had het luiertje open. Helemaal vol.
0: Ja.
2: Ook aan de voorkant. Het zat overal.
0: Ja.
2: En toen was ik alles zo met zo'n doekje aan het eerste aan het weghalen. En toen kwam er nog een klodder achteraan.
0: Ja,
2: vol in mijn hand.
0: Vol. Ja.
2: Handjevol was het.
0: Surprise. En herken je ook wel een soort karaktereigenschap? Iets wat hij misschien onbewust al een beetje van jou heeft aangenomen?
2: Nee, want ik ben niet een biologische vader. Mijn partner is de biologische vader, maar ik denk dat ik me ga aansteken met mijn vrolijkheid.
0: Ja, dat moet je doen.
2: Dat is wel de bedoeling.
0: Dan denk ik
2: dat het een klein zangertje wordt.
0: Ja, dat zou fijn.
2: Ja, wel leuk. Mijn fans die zijn heel bewust van mij en van mijn kunnen en van de kleine.
0: Ja.
2: Want die stuurden al gehoorbeschermers voor baby's op.
0: Ja. Zijn eigenlijk de fans van Bens.
2: Ja, precies.
0: Oh, mooi.
2: Nou ja, ik sta natuurlijk bij Truckstar altijd voor Scania.
0: Ja.
2: Dus
0: ze
2: waren helemaal over de kook natuurlijk dat die Bens heette.
0: Ja, ik begrijp het.
3: Scania, ja.
2: Mercedes-Benz. Maar Mercedes-Benz, dat steekt toch een beetje.
0: Ja, voor de achterhoofd. Om je zoon Scania te noemen gaat dat ver.
2: Nee, dat gaan we niet doen. Nou ja, René is ook zijn naam, moet je niet willen.
0: Hey, leuk dat je er bent. Ja, Code Rood ga je onder andere zingen. En nog een klassieker misschien. Zometeen in het Huis van de Hollandse Zit. Het is toch tof dat hij er is.

0: middagshow, Radio Noordzee. Baco in Monaco van Ferry de Lits en Shek. Vandaag is Edwin van der Tolen in het huis. Rotterdammers altijd gezellig. We hebben toevallig, Rinnie, hebben we het er net over. Dat Rotterdammers en Hagenezen is altijd prima als je ze hebt. Het is lachen, een beetje zelfspot. Ja, dat geldt voor Edwin eigenlijk ook wel. Edwin, jij zat notabene in een van onze favoriete tv-programma's. Hollandse Nieuwe.
1: Hollandse Nieuwe, ja.
0: Ja, hebben we je met zoveel belangstelling gevolgd. Hoeveel energie jij erin steekt. Je maakt er, ongeacht hoeveel mensen er staan, altijd een feestje van. Ja, dat vind ik mooi om te zien.
1: Zeker, zeker. Nou, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik gewoon absoluut verliefd ben op mijn vak. Dat
0: ja.
1: is het.
0: Ja, maar dat merk je ook.
1: Ja, ik vind het ongekend leuk om dit te doen. En ik kan me er wel eens aan hekelen dat ik dan soms artiesten zie die dan met een soort hand in de zak liedjes dan op te trainen. Woedend word ik ervan.
0: Ja, ik kan er echt dat niet hoort tegen. Niet. Het is een ambacht dit.
1: Het is precies.
0: Ja, ik zat ook op jouw site even naar jouw agenda te kijken. Nou, die pijlt echt uit. Dat is echt gewoon niet normaal.
1: Ja, ik heb het wel druk.
0: Dat is echt giga.
1: Ja, dat is lekker. Ja, ik vind het ook heel leuk, want het zijn ook allerlei dingen. Het is in de volledige breedte. Het is letterlijk van het allerkleinste kroegje tot de allergrootste dingen voor duizenden mensen.
0: Ja, mooi,
1: tot in de arena aan toe bij de toppers.
0: Ja.
1: Het is van alles en alles wat ertussen zit. Prachtig.
0: Hoe ziet een ideale dag eruit als je geen optredens hebt?
1: Oh, nou, dan doe ik eigenlijk heel rustig opstarten. Maar ik kan niet op de bank zitten.
0: Nee.
1: Als ik bijvoorbeeld gebeld word, dan ijsbeer ik eindeloos heen en weer. Dus het is een en al onrust bij mij in huis.
0: De machine blijft maar draaien.
1: Ik heb altijd wat te doen. Ik kan geen minuut stilzitten. Dat zijn zoveel dingen die ook ik op een dag doe. Verwacht niet dat ik zeg maar achterover lekker op een bank een filmpje kijk.
0: Nee, dat doe ik niet.
1: Gebeurt
0: nee.
1: nooit.
0: Nee, gebeurt niet. Echt nee, nooit. Nee, mooi. Nou, we vinden het hartstikke leuk dat je hier ook ondanks het feit dat je een drukke agenda hebt, even de tijd hebt gevonden om op deze bloedhete dag ons te komen verblijden met twee tracks. Zometeen jouw meest recente single, Code Rood. Die past goed bij de dag van vandaag.
1: Zeker.
0: Maar we gaan beginnen met een hemelsfeest, volgens mij. Hè?
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Lekker.

0: echt weer van de tolen. We hebben mee zitten zwaaien, Edwin.
1: Ja, ik zag het. Komt nou maar weer van die tafel af. Het is nou weer genoeg geweest.
0: Winnie ging ook los. We moesten er even
2: weten. Ja.
0: Een beetje WD-40 tussen spuiten. Maar die ging als een raket, Winnie ook. Hè? Heerlijk. Edwin van de Tolen in het Huis van de Hollandse Hits. Met, een hemelsfeestje. Zong al even over Koos Albert. Je zong al even over Hazes. Heb jij een absolute held uit het verleden? Toevallig Edwin ook?
1: Nou, uit het heden eigenlijk.
0: Wie?
1: Gerard Joling. Ja. Zeker, zonder twijfel.
0: Ja.
1: Ik vind hem de koning op het podium. Ik bedoel, er is niemand die zo verschrikkelijk goed met zijn vak omgaat. Wat ik ook heel kunstig vind, is dat ze... Eigenlijk heeft hij een beetje twee carrières gehad. Het was eerst de Engelstalige carrière. No More Boleros.
0: Ja.
1: Love Is In Your Eyes.
0: Ja.
1: En toen hebben ze zich in de kijker weten te houden met Live and Cooking. En vervolgens kwam daar die Nederlandse carrière achteraan. Met Zing Met Me Mee en noem maar op.
0: Ja.
1: Ik vind het fenomenaal voor Mark.
0: Ja, maar het is een ongelooflijk leuke gast ook. Hè?
1: Ja, dat is het. Er is niemand die... bedoel, Gerard is precies wie Gerard is.
0: Ja.
1: Alle momenten van de dag.
0: Ja.
1: En wat ik heel leuk vind is... bedoel, hij verstaat zijn vak als je kijkt hoe hij omgaat met fans en op die bühne. En, er is niemand die dat zo goed behelst als hij. Ik vind het prachtig om te zien.
0: Nou, leuk dat je hem zo'n compliment uitdeelt.
1: Ja, vind ik echt.
0: Hij luistert altijd naar dit programma. Dus de kans is groot dat hij het gehoord heeft.
1: Ja, precies. Gezellig. Zo goed zo.
0: Zometeen klim jij weer op het podium. Overpak een beetje een kwartiertje. En dan ga je code rood van onze nieuwe single.
1: Ja, zeker.
0: Zometeen dus meer.

Win 2 tickets voor de Nacht van de Nederpop XXL. 12 december, AFAS Live, Amsterdam. Met onder andere Henk Westbroek, Hans de Boy en Erik Messi. Alle info op radionoordzee.nl.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we het van weer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: CeraVeestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe!

0: voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus. Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo. Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè? Nou, hè?
3: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Bud 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
9: 6:02. Vannacht wordt het niet veel kouder dan een graadje of 19. Morgen is het al wat minder heet dan vandaag. 24 graden in het noordwesten van het land. En een graadje of 32 in het zuidoosten.
10: Groot verschil.
9: Ja, dat is een groot verschil met vandaag. Heb jij nog een vinger buiten de deur gestoken, Rini, om even de temperatuur van buiten te meten?
10: Ja, het en? Is nou ja, of je een kaassoufflé binnen wandelt.
9: Ja, ja, het is als een soort Finse sauna binnen wandelt. Het is zo warm buiten dat Siri mij net om een glas water vroeg. Het is echt niet normaal.
11: Noordzee, verkeer.
12: Flitsmeister meldt 13 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A15 Ridderkerk Gorkum voor Gorkum. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging 24 minuten. De A29 Bergen op Zoom Rotterdam voor de Heinenoordtunnel. Daar is een ongeval met een vrachtwagen gebeurd. En je vertraging daardoor 24 minuten. En de laatste die vind je op de A50. Os Arnhem voor de Rijnbrug. Daar is je vertraging een half uur.
9: Nou, eens even horen wat er allemaal in het mooie landje gebeurt, mensen.
11: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
9: Met onze Rini van den Elzen.
13: Dankjewel, René. In Rotterdam en Eindhoven zijn afgelopen nacht woningen binnengevallen door zwaar bewapende arrestatieteams. Verdachten werden geboeid en geblinddoekt afgevoerd. De politie wil nog weinig kwijt over de achtergronden van de actie, maar er gaan geluiden dat het om een terrorismeonderzoek gaat. Reisorganisator TUI annuleert alle geplande vluchten richting de Golfstaten, minstens tot en met 12 augustus. Het reisadvies voor die landen is opnieuw strenger geworden door de toenemende spanningen in het Midden-Oosten. Madonna bevestigt het zelf. Ze komt naar World Pride in Amsterdam. Na heel wat speculatie is het dan eindelijk bevestigd. De 67-jarige superster komt wel degelijk naar World Pride in Amsterdam. Madonna deelde de afgelopen dagen al enkele berichten in het Nederlands om haar fans vast een beetje te kietelen.
9: Ja, ja.
12: Ze had
9: ja,
12: natuurlijk ook naar België kunnen gaan. Ja. Dus er was nog wel een moment van spanning.
9: Nou, het is wel leuk dat zij komt, toch, Edwin?
13: Dat
9: wel...
13: Maar Amerikanen denken dat het allemaal één is ook.
12: Ja, ja, dat is waar.
13: You're from Holland? Ja. Oh, I love Copenhagen.
14: Ja. Ah, I got a nephew who lives in Denmark. Do you know him?
9: Do you know him? Ja. Maar het is wel goed dat zij naar die Pride komt, Edwin, toch? Dat is wel mooi.
1: Het zal me allemaal een rotzooi zijn.
14: Ja, maar Madonna is wel een beetje internationaal het boegbeeld van de Pride geworden,
1: ja,
14: toch?
1: Ik ben nou bij mij in Camarina. Maar goed, dan zijn we toch weer terug bij in Camarina,
15: dat
1: jongens.
15: Is mijn moeder, hè?
1: Ja, precies. Ja. Ik heb het gehoord, René Marina.
14: René Marina.
1: Zeker, zeker. Ja, ja. Madonna, ja. Ik ben blijven steken bij Material Girl.
15: Ja,
10: dat is al even geleden.
15: Even geleden, inderdaad al. Rini, wat heb jij nog meer allemaal voor ons vandaag?
10: Nou ja, vandaag, 45 jaar geleden, in 1981... trad prins Charles in het huwelijk met Diana Spencer.
15: Ja.
10: Die zo stom was zichzelf Lady Di te laten noemen. Ja, dat is uiteindelijk ook gebeurd.
15: Ja, dat is ook raar, ja.
10: Het Nederlandse radioprogramma Met het oog op morgen beleeft vandaag exact 21 jaar geleden zijn 10.000ste uitzending.
15: Goedenacht, vrienden.
10: Ja.
16: Dit is Met het oog op morgen. Buiten is het guur en blaast de wind je bijkans omver. Binnen zit Nora Lee Beyer. Dan liever buiten.
10: Zo ging dat ongeveer. Ja, ja, ja.
14: Hans Hogendoorn was dat.
10: Hans Hogendoorn. Ja. Goedenavond, luisteraars. Nou ja, dat is wel een icoon van het programma. En inderdaad, wat je zegt, Goedenacht, vrienden, van
15: Reinhard Meij.
10: Reinhard Meij.
14: Als ik nog toe zaken heb, rook ik nog aan
15: sigaretten. Ja.
10: Dus dat, ja.
15: Lekker.
10: Ja, en dan hebben we nog wat verjaardagen. Acteur Quinten Schram, die we nog kennen van zijn rol als Pietje Bel.
15: Oh ja.
10: Die is 34 geworden.
15: Ja.
10: Actrice Zoe van Weert, die we onder andere kennen van GTST, Mokromafia en Spangast. Blaast 36 kaarsjes uit.
15: Oh, dat zijn
10: nogal wat. En kinderboeken schrijver Jan-Willem Blijdorp is vandaag 69 geworden.
15: Oh, nou, die moet misschien even een blusdeken bij de taart leggen voor de zetten.
10: Zoveel kaarsjes.
15: Ja, dat is niet normaal. Edwin, ik zat te denken. Ik heb jou ook, we zeiden al, we zijn natuurlijk grote fan van jou. We hebben jou ook gezien in de Alleskunner VIPs.
1: Ja, ja, ja.
15: Dat is heel knap vierde, volgens mij.
1: Ja, ja, zeker. Ik was de bijna alleskunner, zeg maar. Ja,
15: bijna.
1: Dat heb ik wel met meer dingen, bijna. Ja, ik werd vierde en ik zal je vertellen, het spelletje waar ik eruit ging, dan moest ik zo'n porseleinen vaas van een toren af zien te trappen, want ik zat op een schommel.
15: Ja.
1: En dan moest ik net zo hard schommelen tot ik dat ding van het torentje af kon tikken met mijn voeten.
15: Ja, ja.
1: En dat was het spel wat ik per se wilde halen, want het leek me een zo verschrikkelijk leuk spel om te doen.
15: Ja.
1: En daar ging ik eruit.
15: Dat is de wet van Murphy, dat zal je toch
1: dat moest.
10: Maar hij is ook heel handig met heel veel dingen, hè?
15: Wat is jouw verborgen talent dan?
10: Hij social media, hij maakt zijn eigen filmpjes.
15: Ja.
10: En hij heeft mij toen eens benaderd ook voor... Hij zei, joh, Rini, ik wil een real-life soap maken.
15: Ja.
10: En ik zeg, oh leuk. En wie gaat dat produceren dan, weet je wel?
15: Doe ik zelf.
10: Nee, dat doe ik zelf.
15: Ja.
10: Oh. Zelf.
15: Ja, mooi.
1: Ik doe alles zelf.
10: Ja,
15: Ik denk dat dus heel leuk is als jij dat zegt.
10: Nou, maar hij liet mij dingen zien en ik dacht, hè?
15: Ja.
14: Doe je ook stukken?
1: Dat is nou een van de weinige dingen die ik niet kan.
10: Nou,
1: maar ik ben wel een goede klusser ook.
15: Ja. Jij doet sowieso een hoop leuke dingen. Ik heb toen ook met, hoe heet hij? Robin, van jouw boezemvriend Robin, dat je in zo'n knalgele camper...
1: Dat is die reality.
15: Dat is die reality.
10: Dat is waar je het over hebt.
15: Ja, het is leuk, man.
1: Ja, dat is echt heel goed. Het zou eigenlijk op tv moeten.
15: Ja, Edwin en Robin op dolle toeren.
1: Ja,
15: dat zou op tv moeten. Ja, daar moeten we ons hard voor gaan maken.
1: Het is echt verschrikkelijk leuk. Echt verschrikkelijk leuk. En goed, dat was ook weer zo'n nieuw avontuur. En ik denk dan dat maar niemand is geboren met de kennis hoe je zoiets doet.
15: Nee.
1: Ik duik erin, hoe zit het in elkaar? En dat zo werkt mijn hele leven eigenlijk.
15: Ja. Wij gaan de boer op.
10: Waar kunnen mensen dat eventueel zien?
1: De afleveringen vind je uiteraard gewoon op YouTube. Edwin en Robin op dolle toeren.
10: Oh, daar zijn je zoekdingen.
1: Ja hoor, zeker.
10: Edwin en Robin op dolle toeren.
15: Goed, dan gaan ze allemaal terugkijken.
1: Heel leuk.
15: Voor degene die ze dan nog niet gezien
10: hebben. Nee, is echt leuk.
15: Zometeen meer met Edwin. Staat hij weer op het podium in het Huis van de Hollandse Hits. Want een mooie

0: vandaag Edwin van der Tolen in het huis van de Hollandse Hits. Vlak voordat wij allemaal op vakantie gaan. Ja, we konden het niet beter uitkienen.
1: Lekker uitzwaaien.
0: Goed.
2: Lekker toch?
0: Dit is zeg maar de uitzwaai-show met jou erbij, Edwin. Dat is echt geweldig.
2: Ja, ja, ja, ja. Jullie zitten er al helemaal in de vakantiesfeer.
0: Zeker.
2: Ja, ja, precies.
0: Ja. Hey, Edwin, heb jij dat wel eens? Dat ene moment waarop je iemand ziet en je ogen er niet meer vanaf kunt houden, terwijl je weet dat het je eigenlijk in de problemen gaat brengen, of niet?
2: Nee.
0: Dat heb jij niet, hè? Nee.
2: Nou, in de problemen, nou dat niet. Maar jij hint natuurlijk op Code Rood.
0: Ja.
2: Ja, ik voel het aan alle kanten. Ja. Nou, er is trouwens wel een leuk verhaaltje te vertellen over Code Rood. Want het liedje zat eigenlijk al een tijdje geleden in een televisieprogramma I Want Your Song.
0: Ja.
2: Op SBS6.
0: Oh, ja.
2: Ja, daar waren steeds een nieuwe aflevering met één bekende artiest steeds in het licht. En daar werden dan allerlei liedjes aan gepitcht door allerlei tekstschrijvers.
0: Ja.
2: Daar zat Code Rood bij in de aflevering van Gerard Joling.
0: Ja.
2: Alleen dat liedje, alle liedjes waren geclaimd ook door Gerard. Dus daar kon verder niets meer mee gedaan worden na afloop. En ik ben net zo lang aan zijn broekspijpen blijven hangen tot hij hem losliet.
0: Ja, dat is gelukt, hè? Dat is gelukt.
2: Dat is gelukt, ja. Geschreven door Billy Dans.
0: Ja, ik wil zeggen, Billy Dans zit er ook achter. Ja. En voor de videoclip van Code Rood klom je illegaal op een brug terwijl de sirenes klonken.
1: Ja.
0: Dat is toch ook wel weer spectaculair wat je daar deed.
1: Willemsbrug.
2: Ja, joh, soms moet je gewoon lekker dingen doen die niet mogen. Dat is stiekem het allerleukst. We hadden allemaal leuke korte filmpjes gemaakt. Alles wat maar met rood te maken heeft. Dus of het nou de rode Willemsbrug was. Of je gaat nu helemaal in de spreidstand zitten.
0: Ja,
2: nee, maakt mij niet uit. Maar, of dat het nou, zeg maar. Ik heb ook Baywatch uitgehangen. Een raamprostituee. Het kan mij allemaal niet gek genoeg. Ik heb het allemaal gedaan.
0: Jij bent niet alleen altijd opgetogen. Je bent ook een beetje rebels.
2: Ja, joh, leuk toch?
0: Ja, vind ik
2: wel. Ook al van.
0: Nou, het is er een mooie dag voor. Het is buiten bloedheet. Dus de passie uitstekend in het raam.

0: Heerlijk, heerlijk.
1: Ja, weet je, als het aan mij ligt, mag het de hele zomer gewoon 40 graden plus worden. Zodat we gewoon iedere dag code rood kunnen afroepen,
2: ja,
1: toch?
2: Precies, ja, dat lijkt me heerlijk. Nou ook een goed excuus. Ja,
0: ja. En dan kunnen draaien, natuurlijk.
1: Ja, maar dat bedoel ik.
0: Ja, nee, zeker. Edwin van de Tolen bij Radio Noordzee, het huis van de Hollandse Hits. We moesten er lang op wachten, maar we vonden het al echt onwijs tof dat je er even was vandaag.
2: Met heel veel plezier. Ik vond het super gezellig om hier te zijn, jongens. Dank jullie wel.
0: Het uurtje gaat er snel voorbij, eigenlijk.
2: Het uurtje gaat super snel voorbij. Gaat snel. Maar ik zag jullie koffers al in de gang staan. Jullie willen op vakantie, dus het moet allemaal een beetje doorgaan, zie ik.
0: We laten Rini één keer per uur zeggen: mind your step.
3: Mind your steps.
0: Dan kunnen we alvast een beetje in de stemming komen. Zullen we afspreken dat je gewoon nog een keer terugkomt?
2: Dat lijkt me hartstikke gezellig.
0: Dat lijkt ons ook leuk, jongens. Dames en heren, laten we een keer horen.

0: sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
1: Bij u.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
5: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus.
7: Wow.
6: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
11: Odido. Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. De man die vastzit voor de aanrijding met een schoolklas in Zeeland was een echte wegpiraat, zegt de rechtbank. Hij had meerdere filmpjes van hoe ver zijn snelheidsmeter uitsloeg. Op de dag van de aanrijding deed zijn stuurbekrachtiging het niet, maar hij ging toch de weg op. Voor de aanrijding was hij al 3 keer geflitst. Bij de Pride-parade in Hamburg worden dit weekend 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. De extra beveiliging is nodig vanwege de aanslag op de Pride in Berlijn een paar dagen terug. Daarbij vielen een dode en bijna 30 gewonden. In Hamburg worden 250.000 mensen verwacht. Vluchtelingenwerk heeft bloemen gebracht bij voorstanders van een asielopvang bij Den Bosch. Ze hadden posters op het raam geplakt van vluchtelingenwerk en dat viel niet bij iedereen goed. Hun huizen werden beklad met scheldwoorden en er is ook een auto gestolen van een voorstander. Die werd gevonden in een riviertje. Madonna bevestigt dat ze zaterdag bij het Pride-feest is in AFAS Live. Het staat op haar Instagram. Ze zegt niet met zoveel woorden dat ze ook zal optreden. Er gaan ook geruchten dat ze overdag op een boot meevaart tijdens de Canal Parade in Amsterdam, maar daarover is niks bekendgemaakt. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 20. Morgen is het zonnig en in het westen iets minder heet, 25 graden. In het oosten blijft het boven de 30 en is er tegen de avond kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: 11 vertragingen meldt Flitsmeister. Dit zijn de 3 belangrijkste. Begin op de A4, Den Haag Amsterdam voor Zoeterwoude-Dorp. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging 20 minuten. Het is flink mis op de A29, Bergen op Zoom Rotterdam voor de Heinenoordtunnel. Daar is een ongeval met een vrachtwagen gebeurd. Die vertraging is inmiddels ruim een uur. En de laatste die is op de A50, Os Arnhem voor de Rijnbrug. Daar is je vertraging 24 minuten.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: is even leuk, hè, met Edwin van der Tolen.
1: Wat inderdaad. Een leuke gozer.
0: Leuke gozer, Rini. Ja, ja, waar ga jij van eigenlijk, Rini?
2: Nou ja, hij zat natuurlijk in dat tv-programma wat ik deed. Ja. Hollandse Nieuwe, een paar jaar terug met Jeroen van der Boom en René Vroog.
0: Ja, een audio heb je draaien, Rini?
3: Nou, volgens mij heeft hij een filmpje op zijn iPhone aanstaan.
2: Oh, sorry.
0: Nee, dat maakt helemaal niks uit.
2: Maar voor de sfeer. Ja, ik ben natuurlijk niet een van de jongsten wat betreft handig met
3: Rini. Woensdagmiddag, ik geef vaak senioren webles, ook ja, aan René, nou, ook aan Kobus. Je bent altijd welkom.
2: Ja, Kobus en ik komen er meteen langs. Ja. Nee, dus toen Rotterdam en redelijk snel daarna hadden we iets van contact om iets.
0: Ja.
2: En toen bleek dat ik zelfs 10 jaar terug of zo al wat voor hem had ingesproken.
0: Oh, kijk.
2: Dat wist ik ook niet meer, eerlijk gezegd.
0: Ja, je kan ook niet alles weten.
2: Oh ja, dat is waar, ja.
3: Maar jij staat wel aan de wieg voor veel mensen qua succes, hè? Je vertelde namelijk, gisteren hadden we Gino Graus. Ja. Eergisteren was het al, daar heb je ook toen die nog vroeger...
2: Veel
3: ingesproken, hè?
2: Ja. Veel voor Nederlandse zangers die bij mij komen. Ja. Je hebt al dat heeft denk ik met Gerard Hoort te maken. Dat ze het geluid en het volkse en dat willen jou graag hebben.
0: Je hebt al aan heel wat wiegen gestaan.
3: Ja.
0: Successen, zeg maar. En nog even wat anders met alle vakanties op dit moment. Vliegen natuurlijk de goed bedoelde adviezen je weer om de oren.
3: Oh ja.
0: En vandaag in het nieuws ging het over drinkwater. Ja, het is iets waar we in Nederland natuurlijk amper over nadenken. Je draait de kraan open en er stroomt gewoon drinkwater uit.
2: Ja, ja, ja.
0: Weet je, in de meeste Europese landen kun je dan zonder problemen kraanwater gebruiken. Of het lekker is, ja, dat is even een tweede. Maar je moet toch rekening houden als je in Spanje bent, of in Frankrijk, of in Italië, het vasteland van Griekenland. Daar zit dus chloor in het drinkwater.
2: Ja.
0: He, dus mocht je die kant uitgaan. Maar ook in Hongarije, Roemenië, Servië.
2: Daar zit goor in het drinkwater.
0: Ja, dat is goor. Nee, ja, je moet dus heel erg uitkijken voordat je namelijk de rest van de vakantie...
2: Jij zegt dat terecht, maar als wij in een flatgebouw op 18 hoog bijvoorbeeld... en we draaien aan een kraan, dan vinden we het al heel normaal dat er water uit komt.
0: Ja, maar zo normaal is het.
2: Terwijl echt de helft van de wereldbevolking
3: gewoon geen
2: drinkwater. Moeten lopen... om een emmertje water ergens te halen, waarvan wij niet zouden denken van, dan gaan we het opdrinken.
0: Nee, dat is...
2: Dat is echt zo.
0: Maar ook als je in Oekraïne bent of zo.
2: Ja. Nee, maar dat is echt fantastisch. En het toilet vind ik ook een briljante uitvinding nog steeds. Dat gewoon als je zit te poepen, dat je drol gewoon het huis uitgaat. Ja, en dat je nooit meer terug ziet.
0: Ja, nee, dan zie je nooit meer terug.
2: Dat is ook geweldig.
0: Dat is de bedoeling.
2: Vergeet het ook wel eens.
0: Ja, ja. Hey, maar het schijnt wel dat, stel dat je verkeerd drinkwater nuttigt... En je raakt aan de diarree, dan schijnt cola daartegen te helpen.
3: Ja, dat heb ik ook vaak gehoord.
2: Cola?
0: Als de fles blijft zitten natuurlijk...

0: Hey, de belangrijkste tune deze week op Radio Noordzee. Het is de Hollandse hitflits voor Yves Berends en Busy.
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: En we zijn er. Overigens, volgende week maak je de hele week kans op tickets voor de nacht van de Nederpop XXL.
2: Hey, en dat is echt een heel tof iets, want dat zijn goede namen.
0: Nee, maar kijk, met XXL wordt ook echt goed uitgepakt. Dat is ook gewoon een XXL line-up, hè? Spectaculaire liveshow belooft een onvergetelijke avond te worden in AFAS Live. Volgende week dus jouw kans op die tickets. Op 12 december gaat het gebeuren in Amsterdam. Dus zet alvast even een groot rood kruis in je agenda, zodat je daar in ieder geval vrij voor hebt. En het mooie is, de eerste namen zijn al bekend gemaakt.
2: Nou, en wat?
0: Dat zijn geen nare namen of zo. Nol Havens van VOF de Kunst.
3: VOF, één kopje koffie.
0: Ja, Suzanne, Erik Meesie, Toontje Lager. Noem eens een hintje.
2: Stiekem gedanst.
0: Ja, stiekem gedanst.
2: Zoveel te doen.
0: Lente in Twente.
3: Nog eens wat jatten van een Italiaan.
2: Ja.
0: Travassi, noem eens wat van Travassi.
4: Kleine wasjes, grote wasjes, alles in de wasmachine.
0: Mai Tai.
2: Historia, maar dat is een Engelse taal.
0: Ja, I'm losing you. Lois Lane.
2: Ook Amsterdam.
0: Kadans.
2: In het donker zie je me niet.
0: Intimiteit.
2: Ook mooi.
0: Alida Hidding van de Time Bandits.
2: Oh, goeie
3: zanger.
2: Goeie band ook.
3: Goeie zanger ook.
0: Peter Koelewijn.
3: Hey! Die is al 85, hè?
2: 85?
3: Ja, serieus.
2: Echt?
0: Ja.
3: Ziet er nog geweldig uit, die man.
2: Oh, dat had ik hem niet gegeven, nee.
0: Kom van het dak af. Klap maar in je handen.
2: Ja.
3: Ja.
0: Dus dat soort
2: KL, ja, wat was het?
3: Daar heb je nu wel hulp bij nodig om van het dak af te komen, denk ik.
0: Henk Westbroek.
3: Je kent hem niet.
0: Henk
3: Westbroek.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: Nou, hè?
4: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
8: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
9: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
14: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
15: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
16: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
18: Odido. Tada, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
19: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
20: Het is 6:58. Vannacht wordt het niet veel kouder dan een graadje of 19. Morgen is het al wat minder heet. Het wordt 24 graden in het noordwesten, 32 graden in het zuidoosten van het land.
21: Prima.
20: Dat is wel beter, ja. RIVM roept op om extra aandacht te hebben voor degene voor wie...

0: levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk.
1: Radio Noordzee. Verkeer.
2: Chris Meister, wel twee vertragingen. Dit zijn ze. De A12 Arnhem-Oberhausen voor
3: Duitsland.
2: Daar is je vertraging 8 minuten. En de A50 Os-Arnhem voor de Rijnbrug. Daar heb je 5 minuutjes vertraging.
4: Dat is, het schiet lekker op, alle.
2: Lekker toch?
4: Rustig op de weg.
1: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
4: Hey, ze zijn er allebei weer.
2: Ja, het is heel goed gisteren.
4: Walter en...
5: ja, na het succes van gisteren, ook herhaling. Hè?
4: Jullie hebben een onder onsje, zag ik. Jullie moesten lachen.
5: Wij, ja, we vinden het gewoon super gezellig om te zijn.
4: Dat is het. Dat
5: ja, we zitten hier gewoon het liefst de hele dag.
4: Nou, wij vonden het ook heel fijn dat jullie er gisteren waren. En vandaag dus weer. En om 11:30 hangen we natuurlijk weer aan jullie lippen op SBS.
5: Ja, zeker weten. Ja, want gisteren hadden we het toch uitgebreid over honden als huisdieren. Ja. Nou, vandaag gaan we het niveau een beetje opschroeven. We hebben het over leeuwen.
2: Leeuwen?
5: Ja, kijk, in Nederland is het natuurlijk verboden. Maar op social media is het natuurlijk super populair. En in bepaalde Europese landen, mag het nog steeds, of soms met bepaalde vergunningen in ieder geval worden ze gehouden. Ja. Denk aan Roemenië, Tsjechië, Slowakije.
2: Leeuw
5: in huis. Leeuw als huisdier. Maar vandaag zijn wij een leeuwin rijker die is opgevangen vanuit Tsjechië hier in Nederland.
4: Ach.
5: En wij zijn even naar die opvang gegaan.
4: Ja, wat leuk.
5: Want ja, je zegt wat leuk, maar het is eigenlijk super zielig.
4: Is het zielig?
5: Want die leeuwen die als huisdier worden gehouden, die worden dan ontklauwd.
4: Ja.
5: Die voorste kootjes worden er afgehaald.
4: Oh, nee,
5: het is echt. Nee, echt heel triest.
4: Oh.
5: En die opvang pleit nu ook echt voor een Europees verbod.
4: Ja, dat zou eigenlijk dan wel moeten. Ja,
5: ja dat moet echt.
4: Gewoon, je mag dat is gewoon dierenleed eigenlijk. Hè,
5: het is waar, echt dierenleed.
4: Dus daar moeten we vanaf inderdaad. Het is wel, denk ik, als je door de Kalverstraat loopt met een leeuw aan een riem. Heb je wel een beetje de ruimte, denk ik.
2: Ja.
5: Heb je wel de ruimte?
4: Dat heb je wel
5: was goed in coronatijd geweest.
6: Dan ga ik wel een wandelingetje met Paul de Leeuw maken. Maar ik vind het echt...
4: Het is toch apart, hè? Dat,
6: heel apart.
4: Maar dierenleed, dat raakt ons eigenlijk... Nou ja, de meeste mensen raakt het. Ja, ja. Dat raakt jou ook, Mirelle.
2: Ze zijn veergeloos, ze kunnen niks terug.
4: De moeder van een mooie pup. Dus
5: dat
4: inderdaad, daar moeten we vanaf. Walter, wat hebben we nog meer vanavond?
2: Nou, onze verslaggever die was ook bij een heftige rechtszaak vandaag. Oh. De rechtbank in Roermond.
4: Ja.
2: Een poosje geleden is een meisje van 14 door haar eigen moeder doodgestoken.
4: Jezus.
2: En vandaag was de eerste zitting in die zaak. Dus er zijn nieuwe details naar buiten gekomen. Die eigenlijk heel gruwelijk zijn.
4: Ja.
2: Meisje is bijvoorbeeld vastgebonden op bed gevonden voordat ze is gedood.
4: Ja.
2: Ja, die moeder die heeft meteen bekend dat ze dat heeft gedaan. Maar die kan dus ook niet bevatten dat haar dochter er niet meer is. Dus die is psychisch zo in de war dat ze eigenlijk niet goed weet wat ze gedaan heeft waarschijnlijk. Vandaag stond zij dus terecht en later moet ook die vader nog voor de rechter komen. Die is ook verdacht in die zaak, maar die is op dit moment wel vrij.
5: Ja, vooral heel veel gruwelijke details die dan tijdens de rechtszaak naar buiten komen.
4: Oh, wat vreselijk.
5: Je wilt het eigenlijk allemaal niet horen, maar
4: het gebeurt,
5: het is wel wat gebeurt.
4: Gebeurt. En gelukkig brengen jullie daar ons nog enigszins van op de hoogte. Dus daar horen we meer over vanavond.
5: Ja, en om al dat leed een beetje te verwerken, eindigen we natuurlijk altijd met een hele positieve noot.
4: Ja, graag.
2: Gelukkig.
4: Ja, graag.
5: Door de warmte heel veel ellende, droogte, verzilting.
4: Oh, ja.
5: Kans op bosbranden, maar dus een hele positieve noot door dit droge weer.
4: Oh, we gaan er even voor zitten. Ja, kom maar.
5: Voor de Nederlandse wijnboeren is het een topjaar.
2: Oh, ja.
5: Wij hoeven binnenkort voor onze Pinot Noir en onze Chardonnay niet meer naar La Douce France. Gewoon om de hoek.
4: Oh, dat is goed.
5: Nee, maar dat is echt. Dus onze verslaggever is op zoek geweest bij een wijnboer. En dat is gewoon. Wij krijgen gewoon het Franse klimaat hier.
4: Dat is toch
5: dus
4: ongelooflijk.
5: Daar komen we natuurlijk ook. Ja.
4: We worden zo'n wijnstreek worden wij.
5: Wij worden gewoon een wijnstreek.
6: En waar is dat in Limburg?
5: Nou, ik zal je zeggen Loosdrecht.
4: Oh, hey,
5: ja, echt goed nieuws voor jullie jongens.
2: Ik zou nog even een flesje ophalen.
4: Nou, ze zijn in Loosdrecht inmiddels van alle markten thuis. Heb ik het idee.
5: Maar ook wat je zegt, ook in Limburg, ook in Zeeland en in Twente, dat die streken zijn, zeker in het oosten en het zuiden, zijn natuurlijk de warmste streken van ons land. Maar vlak Loosdrecht niet uit.
4: Oké, Loosdrecht. Nou, heel goed. Walter, heb jij ooit Hart van Nederland met je voeten in een tijl water gepresenteerd? Of wordt dat vanavond de eerste keer?
2: Nee, dat wordt de eerste keer vanavond misschien wel, ja.
4: Dat is heet, hè? Het is heet, hè? Het is niet normaal, hè? Dus, we gaan het meemaken. 10:30 vanavond.
5: Ja, sharp.
4: Wij zijn er, sowieso.
5: Nou, supergezellig, wij ook.
4: Op 6. Dank jullie wel.

0: zomer 2026. Op 30 juni werd hij notabene onderscheiden met een heuse Radio Noordzee Award, Rini. Heeft hij gekregen van ons. En hij had, zei hij, die middag net een nieuw huis gekocht. En een mooi soort van plankje aan de wand laten timmeren.
1: Voor de awards.
0: Ja, onder andere.
1: En dit was dus gewoon de eerste award ooit die daarop heeft gestaan.
0: Maar het is een grote plank en het is de bedoeling dat er nog wel meer prijzen op komen te staan.
1: Daar hoef je geen zorgen om te maken.
0: De eerste staat maar. En dat is een mooie ook meteen. Hè? Radio Noordzee Award, beste nieuwkomer. Goed, hè?
1: Ja.
0: Jongens, we zitten midden in de vakantietijd. Wat zijn nou eigenlijk zo'n beetje de grootste ergernissen van Nederlanders op vakantie? Hard praten komt heel vaak voor in zo'n lijstje. Klagen over het eten en altijd maar weer die eeuwige portemonnee op tafel. Is ook gek, hè? Dat je, Nederlanders leggen vaak de portemonnee op tafel. Is raar, Nederlanders weten zichzelf massaal op de kaart te zetten tijdens hun vakantie. Nou, als je nou je smartphone meeneemt naar het restaurant, even qua etiketten, moet hij dan links of rechts van het bord? Dat is even...
1: Nee, daarboven.
0: Daarboven?
1: Ja, daarboven.
0: Daarboven?
1: Ja.
0: Ja.
2: Dat is wel erg, hè? Dat iedereen gewoon in het restaurant gewoon op zijn telefoon afgeeft.
0: Ja. Als jij met...
2: Er zijn restaurants dat het niet mag, hè? Dan moet je gewoon inleveren.
1: Het is toch ook... Ik ben laatst was ik uit eten ook even met Linda. En dan zit je in een restaurant, dan zit er een stelletje naast je. En dan geef je dus gewoon serieus geld uit om buiten de deur te gaan eten. Het is gewoon even los met z'n tweeën.
0: Ja.
1: En dan zit je beiden zo tegenover elkaar op de telefoon. Die hebben geen woord tegen elkaar gezegd.
0: Hollandse gezelligheid.
2: Nou, maar misschien zaten ze nog de appen naar elkaar, Jolanda.
1: Nou, ik sta nergens meer van te kijken.
0: Ja, wat je ook kan doen, dat heb ik al eens iemand zien doen, dat je zeg maar in een grote schaal alle smartphones laat vallen.
1: Ja.
0: En degene die hem als eerste pakt, moet de rekening betalen.
1: Vind ik een hele goeie.
0: Dat zou toch een goeie
1: zijn? Vind ik een hele goeie.
0: Goeie vakantietip.
2: Zeker.
0: Ja, denk er heel goed over na. Op drie, het claimen van lichtbedjes.
1: Handdoekje liggen.
0: Top 50 van elke gezin. Ja, inderdaad. Twee huilende kinderen.
1: Ach.
0: En één borden vol scheppen bij het buffet.
1: Ja. En dan vervolgens twee happen nemen en de rest op tafel laten staan.
0: En dan weer
1: staan.
0: Terug. Ja. Weet je wat ook erg is? In zo'n zwembad. Als je dan een keer naar de wc moet of zo.
1: Oh ja.
0: Dat je zeg maar het zwembad uitgaat en dan op je blote voeten naar de toilet hobbelt. Je weet namelijk

0: Dat zijn Nick en Thomas op Radio Noordzee. En sterker nu dan ooit. Ik denk dat we toch even een zielig muziekje aan moeten gaan slingeren.
1: Zielig
0: voor het moment.
2: Kan wel janken.
0: Ja. Rini, we hebben het zo
1: is het afgelopen.
0: Ja, het is af. Rini, we hebben het zo leuk gehad de laatste twee.
1: Het was hartstikke leuk.
0: Het was echt tof dat je er was.
1: Man. Ja.
0: Je was een waardige vervanger voor onze Kobus Bosma.
1: Nou, fijn om te horen. Ik vond het heel gezellig ook.
0: We hebben een aandenken voor jou, Rini, in de vorm van een mooie koffiebags voor je uitzet.
1: Kijk.
0: Leuk af en toe nog eventjes aan ons te denken.
1: En dan fijn smaakt dat jij er was, Jonathan en René. Ja. Het leuk.
0: Leuk, hè, staat erop.
1: Ja.
2: Smaakt het bakkie filterkoffie in de ochtend na het gas sproeien toch een stukje lekkerder.
1: Ja.
0: Maar ja, weet je wat het is, Rini? Dit afscheid is natuurlijk niet een definitief afscheid. Want du moment dat Kobus Bosma weer
1: zwak, ziek of misselijk is.
0: Of iets anders gaat ondernemen.
2: Of met pensioen gaat.
0: Ja, dan bellen we toch heel graag meteen weer met Rotterdam.
1: You've got my number.
0: Dat is natuurlijk wel wat het is.
1: Ja. Nou, leuk.
0: Nou, onwijs bedankt. Je was een fijne inspiratiebron.
2: Absoluut.
0: We hebben gelachen. We hebben gehuild. We hebben leuke muziek gedraaid. Althans, dat denk ik.
1: Zeker. Leuke muziek.
0: Laten we het gauw nog een keer doen. Rini, bedankt!
1: Rini, bedankt.
0: Zo, nou, dat officiële moment hebben we gehad.
1: Nou,
0: dan staat de klok nu inmiddels op 18:53. En dat is over het algemeen wel de tijd dat wij de pijp zo'n beetje officieel aan Maarten.

0: Een weekje of 3, 4 op deze plek. Met elke dag een prominente zanger, zangeres of band. Gewoon hartstikke leuk.
1: Begin morgen al met Sineke.
2: Leuk, hè?
0: Wie wil je als eerste? Nou, doe maar Sineke.
1: Doe maar Sineke.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
2: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
6: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
8: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.

0: van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Ongeloof en afschuw bij de families van 3 doodgereden kinderen en een begeleider in Zeeland. Ze werden aangereden tijdens een fietsuitje met school. En nu blijkt dat de verdachte een lange historie heeft van gevaarlijk rijden. Ze zeggen dat hij met levens speelde en dat hun geliefden daarvan slachtoffer zijn geworden. Bij een natuurbrand op Kreta zijn 2 brandweermensen om het leven gekomen. Ze reden in een brandweerwagen van de ene naar de andere brandhaard en raakten ingesloten door het vuur. Griekenland heeft in de zomer vaak te maken met natuurbranden, maar het is daar nu minder erg dan in Frankrijk en Spanje. Bij Zoetermeer wordt een polder onder water gezet om een voorraadje te hebben voor als het nog droger wordt. Het is een natuurgebied met eilanden en wandelpaden. Die komen 1 meter onder water te staan. Dat kan worden gebruikt om de sloten en kanalen op peil te houden, anders kunnen er dijken gaan inzakken. Goed nieuws voor mensen die alles van de Beatles verzamelen. Er komt een nieuwe uitgave van het album Rubber Soul uit 1965. Er staan studiosessies op en thuisdemo's die nog niet eerder zijn uitgebracht. Het werd bekendgemaakt op de site van de Beatles. Daar stond gisteren een aftelklok op vanwege dit nieuwtje. Vannacht koelt het niet verder af dan 1 graad of 20. Morgen is het zonnig en in het westen iets minder heet, 25 graden. In het oosten blijft het boven de 30 en is er tegen de avond kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%.

0: beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
1: craving. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
3: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
4: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenore 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
6: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
10: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
13: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
14: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
13: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
14: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
17: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: populairste Nederlandstalige hits van het moment hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30.
1: Ik zeg ciao, doei, adio.
0: Lucht van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondag.

0: is Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
9: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
10: Cute.
9: Maar financieel ben je uitgekleed?

0: anders doet.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: Zo makkelijk retour.
1: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Hallo, met Peter van Os van de bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 8 uur.
9: Goedenavond, ik ben René Postma. Er is meer bekend over een van de drie tieners die vannacht werden opgepakt in een onderzoek naar terreur. Hij is eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag in België en zou aanhanger zijn van IS, melden meerdere media. De tieners werden opgepakt bij invallen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Geschokte reacties van nabestaanden op de voorgeschiedenis van de verdachte die vastzit voor de aanrijding met een schoolklas in Zeeland. Hij heeft al veel boetes gehad voor gevaarlijk rijden en filmde zichzelf ook geregeld terwijl hij te hard reed. Ze zeggen, dit heeft niks meer met een ongeluk te maken. Er komen compleet nieuwe bankbiljetten en iedereen mag meedenken over wat erop komt. Je kunt kiezen uit 10 ontwerpen met thema's als cultuur, rivieren en vogels. Wie mee wil doen kan tot 21 september stemmen op een website van de Europese Centrale Bank. Miljoenen mensen hebben dat al gedaan. Voor Argentinië krijgt het WK voetbal misschien nog een staartje. De FIFA is een onderzoek gestart naar spelers die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan wangedrag, racisme en discriminatie. Een van hen is Leandro Paredes. Hij viel na afloop van de finale een speler van Spanje aan. Vannacht koelt het maar een beetje af naar 20 graden. Morgen is het zonnig. In het westen 25 graden, in het oosten blijft het boven de 30. En daar is tegen de avond kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Moelenmilk, the moo you can't resist.
7: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
10: Ja, laatste kans.
9: Nog één keer brullende motoren.
10: Ja,
9: dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Daar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
10: Ja.
9: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
15: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: shoppen voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Deze week in de bonus. Aha.

0: Albert Heijn.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Odido. Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: Nou, hè?
4: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes.
12: Esso. Omdat elke rit telt.

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat deden ze op het Domplein. Ze legden bloemen neer bij het homomonument, staken kaarsjes aan en luisterden naar een toespraak van burgemeester Dijksma. Bij de aanslag vielen doden en raakten bijna 30 mensen gewond. Een tiener die vannacht in Eindhoven werd opgepakt in een terreuronderzoek is al eens veroordeeld, melden meerdere media. Hij kreeg jeugddetentie voor de voorbereiding van een aanslag in België. Hij was toen 16. Twee andere jongens werden opgepakt bij invallen in Rotterdam en Alkmaar. Vier mannen uit Den Haag en omgeving die werden opgepakt in een drugslab midden in een woonwijk blijven voorlopig vastzitten. In het drugslab stond een gigantische lading chemicaliën. Omwonenden moesten tot 2 keer toe hun huis uit, zodat de brandweer alles veilig kon weghalen. Ze noemden het Breaking Bad in Den Haag. Nu de natuurbranden bij Madrid onder controle zijn, kunnen tienduizenden mensen weer naar huis. Ze werden dit weekend geëvacueerd toen het vuur hun huizen bedreigde. In het westen richting Portugal zijn ook weer 2 grote branden. En het risico blijft groot, want er is alweer een nieuwe hittegolf in Spanje. Vannacht koelt het maar een beetje af naar 20 graden. Morgen is het zonnig en in het westen 25 graden. In het oosten blijft het boven de 30 en er is tegen de avond kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. 200%.

0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo. Odido.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
9: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niet.

0: dierenfluiterraute.nl.
1: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Fans van Maanzinnig Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
6: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: Odido. Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
11: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero.

Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met 225 euro voordeel. Pak hem snel.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
6: Goedenavond, ik ben René Postma. Premier Jette had meteen moeten reageren op de bekladdingen in een dorp bij Den Bosch, vindt pro-leider Klaver. Huizen met posters voor vluchtelingen waren het doelwit. Klaver vindt dat Jette moreel leiderschap moet laten zien. Na dat duwtje reageerde Jette wel en noemt het lelijk vandalisme. Bij de Dom in Utrecht zijn de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Er stonden honderden mensen op het plein. Burgemeester Dijksma hield een toespraak en zei dat we ons niet moeten laten intimideren. Daarna werden bloemen neergelegd bij het homomonument. In Berlijn vielen een dode en tientallen gewonden. In België is een natuurbrand geblust bij Namen in het zuiden. Het was vergeleken met de branden in Zuid-Europa een kleine brand, maar wel een mijlpaal. Want hiermee zijn er dit jaar nu al meer natuurbranden in België dan heel vorig jaar. Meteen na de Tour de France worden er altijd een paar wielerwedstrijden gehouden in Nederland, de rondjes om de kerk. En vanavond ook weer de Acht van Kaam in Brabant. De Belg Tim Merlier eindigt als eerste. Hij won 3 etappes in de Tour, maar stapte uiteindelijk af. Hij was ziek en uitgeput, maar vanavond weer helemaal hersteld. Vannacht blijft het op veel plaatsen 20 graden. Morgen is het zonnig en van west naar oost 25 tot 30 graden. In de middag meer bewolking. En dat was het ANP-nieuws.
5: Radio Noordzee. 200% puur

0: de Boy en Erik Meijsie. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Even bollen. Iedereen.

0: Zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
2: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we van weer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.

0: Dus even bollen voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
3: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De man die een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn leek geen acuut gevaar te vormen. Dat zegt de behandelaar uit zijn deradicaliseringstraject tegen de NOS. Zo zei hij bij de gesprekken een vriendelijke indruk maken. De behandelaar zegt dat het normaal is dat zo iemand vrij rondloopt, maar dat hij wel beter gemonitord had moeten worden. Aan het begin en eind van de rivier de Linge worden extra pompen neergezet om de waterstand op peil te houden. Dat is nodig om boeren te voorzien van genoeg water en het veilig houden van oevers en kades. De Linge loopt van Gorkum tot de grens met Duitsland. Een voormalig piloot van de Franse luchtmacht wordt verdacht van spionage. Hij zou gevoelige informatie hebben gelekt aan China en een ander land. De man is nog altijd op YouTube, waar hij zeker 500.000 volgers heeft. Hij had ook een filmpje gemaakt over de beschuldigingen. Hij ontkent alles. En een reddingsactie voor een beschermde vissoort, de modderkruiper. Die leeft onder meer in een beek in het Brabantse Schijndel, maar die is bijna helemaal drooggevallen. Daarom gaat het waterschap nu grondwater oppompen om de beek te vullen. Het is vooral belangrijk dat de modder vochtig blijft. Dat is genoeg voor de vis. Het wordt een warme nacht. Het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Morgen grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur

0: Win 2 tickets voor de Nacht van de Nederpop XXL. 12 december, AFAS Live, Amsterdam. Ik heb stiekem met je gedanst. Met onder andere Henk Westbroek, Hans de Boy en Erik Messi. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Nu alle kaartjes, 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
7: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
10: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
18: It's funny, because it's true.
17: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
15: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
20: Müller Milk, the moo you can't resist.
21: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je krap bij

0: anders doet.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
4: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals

0: inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Studentenkamers worden ook buiten de Randstad steeds duurder, ziet verhuursite Kamernet. In Maastricht, Tilburg en Enschede gingen de kamerprijzen meer dan 10% omhoog. In Eindhoven kwam er zelfs bijna een kwart bij. Enschede blijft met een huurprijs van nog geen €400 wel de goedkoopste studentenstad. In het noorden van Portugal is een nieuwe bosbrand uitgebroken en die verspreidt zich snel. Een dorpje met een paar honderd inwoners is omsingeld door het vuur. De bewoners zijn op tijd geëvacueerd. Ook in Frankrijk zijn er weer nieuwe branden. Zo is het vuur in Fontainebleau weer opgeleid. De Europese luchtvaart is de afgelopen maanden minder hard gegroeid dan eerder. Volgens de Luchthavenclub komt dat vooral door de oorlog in het Midden-Oosten en de hoge brandstofprijs. Het vliegveld van Istanbul groeide juist doordat mensen daar naartoe uitweken om het Midden-Oosten te vermijden. En het plan van de FIFA om een deel van de rechten van het WK voetbal als een soort aandelen te verkopen is een kans, maar geen verplichting. Dat zegt FIFA-baas Infantino. Veel voetbalbonden zijn fel tegen het plan, waaronder de UEFA, de KNVB en de Amerikaanse bond. Het wordt een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Overdag grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Radio Noordzee. 200% puur

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In een recreatieplas in Emmen is iemand verdronken. Aan het eind van de middag kwam er een melding dat iemand te water was geraakt. Vanavond laat werd het lichaam gevonden. Het is niet bekend hoe deze persoon te water raakte, maar de politie zegt dat er geen sprake is van een misdrijf. De Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt op dit moment aangevallen met raketten uit Rusland. Mensen worden opgeroepen om dekking te zoeken. President Zelensky kondigde eerder vanavond al aan dat Rusland deze nacht een enorme luchtaanval op zijn land zou gaan uitvoeren. De Russen waren al een paar dagen bezig met de voorbereidingen. In het westen van Argentinië is een blushelikopter neergestort. Daarbij zijn 7 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn mensen van de politie en de brandweer. De helikopter werd ingezet om een bosbrand te blussen. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. Volgens Argentijnse media komt het misschien door slecht zicht. En bij een kasteel in Schiedam is al 4 keer een regenboogvlag gestolen, meldt Rijnmond. De gemeente is er klaar mee en heeft aangifte gedaan. De grens is bereikt, zeker nu in Amsterdam de World Pride bezig is, zeggen ze. Het weghalen van de vlag is volgens de gemeente een aanval op vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. Het wordt een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Overdag grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.